De pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk, al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

We kloppen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzinplekken en die kassie ook.

0: Narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcisten trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

schreeuw ik doe me de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam één persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

stem voor je, dus er verandert niet zoveel. Maar Fernando is dan toch echt aan zijn vakantie begonnen. Ik heb hem echt moeten dwingen. Ik heb echt moeten zeggen, nu ga je thuis blijven. Ik kreeg net al een appje dat hij wel dus wakker is geworden. Dus ik denk in zijn hoofd dat het toch niet helemaal klopt dat hij kan ontspannen. Maar laten we ervoor zorgen dat hij gewoon lekker van zijn vakantie kan gaan genieten. De eenzaamheid bij mij die begint wel langzaam te komen. Ik zit nu om me heen te kijken en er is dus echt gewoon helemaal niemand. Iedereen is op vakantie, behalve ik. Maar gelukkig heb ik jou gezellig erbij, dus heel fijn dat je luistert. En eventjes over dat alleen zijn gesproken. Het is natuurlijk zomervakanties. Misschien zijn jouw matties ook wel allemaal weg, allemaal op vakantie. Dus het is tijd om je gewoon met wat anders te vermaken en even lekker te streamen. Nou moet ik zeggen, ik maak daar zelf normaal nooit echt tijd voor. Eigenlijk

mijn tijd nuttig gebruiken. Maar aangezien mijn vakantie ook bijna begint, denk ik, ja, weet je wat? Ik vertrouw jou erop dat jij een mooie lijst voor me kan maken. En wie weet krijg jij dan misschien ook wel een nieuwe inspiratie. Dus drop het eventjes in de NPO Luister-app. Wat is volgens jou een all-time classic film of serie die je gezien moet hebben? En waarom? Ik denk dat ik deze film ook wel een classic mag noemen inmiddels, met een soundtrack.

eerst draai ik voor je een classic soundtrack van toch wel een classic film, Black Panther. Over Black Panther is ook wel veel te doen, hè? Want de nieuwe Black Panther is aangekondigd door Ryan Coogler, David Johnson. Nou, zag het er allemaal heel feestelijk uit. Die man werd aangekondigd, op het podium gehaald. Hij was heel dankbaar, heel humble. Maar ik zag toch het internet best wel losgaan over dat ze liever iemand anders hadden gezien. Heel veel mensen hebben het over Damson Idris. Wat ik wel een beetje zielig vind voor die David Johnson. Want zoals ik het zie, heeft hij al best wel wat filmprijzen op zijn naam staan. Is een heel goede acteur. Maar als ik heel eerlijk ben, gaat het volgens mij vooral over zijn uiterlijk. Heel zielig. Vind ik echt heel sneu. We hebben het altijd over dat dames gediscrimineerd worden over hun uiterlijk. Maar dan staat er gewoon een lieve man op het podium. Wordt er ook gezegd, hij heeft de charme niet. In andere woorden, mensen vinden hem lelijk. Ja, ik zeg het gewoon. Volgens mij is dat wat er aan het gebeuren is. Maar we hebben het over iets anders. Over films. Misschien is de nieuwe Black Panther ook wel een classic in the making. Maar mijn vraag aan jou is, wat is volgens jij een all-time classic film of serie die je gezien moet hebben en waarom? Heb je gelijk wat dingen op je lijst staan voor als jij ook binnenkort vakantie hebt? Kevin die dropt in de NPO Luister app. Ik ga voor The Sopranos. Dit heeft het genre voorgoed veranderd met sterke dialogen. Het zijn heel gekke personages. Het is gewoon een en al meeslepend. Maar misschien is het meer iets voor mannen, zegt Kevin. Nou ja, er luisteren ook mannen, dus dat maakt helemaal niet uit. Emma zegt, Harry Potter, Donna, dit is een must-see. Het voelt toch elke keer weer alsof je samen in een magische wereld binnenstapt. Ook al heb ik het al 200 keer gezien. Nou, je gaat nu misschien even achter je oren krabben, Emma. Maar ik heb Harry Potter dus nog nooit gezien. Ik ben niet per se echt van de magische dingetjes en datjes. Dus op de een of andere manier denk ik dat het niet echt iets voor mij is. Maar toch, elke keer als ik dat hardop uitspreek, dan heb je minimaal 3-4 mensen in de NPO Luister-app die zeggen, je moet vandaag nog gaan kijken. Dus weet je wat, ik ga het toch dan maar op mijn lijstje zetten. Jessie die zegt nog, The Green Mile moet je een keer gezien hebben. Het is een emotionele film met een bijzonder verhaal. Ook al is die een beetje oud. Het verhaal blijft nog steeds heel lang in je hoofd hangen. Nou, thanks voor alle tips die ik binnenkrijg. Drop het in de NPO Luister-app als jij ook zo'n tip hebt. Wat is volgens jij een all-time classic film of serie die je gezien moet hebben? En waarom natuurlijk.

chillen en films te kijken. En normaal gesproken maak ik daar echt geen tijd voor. Maar ik moet zeggen, ik heb wel al wat heerlijke dingen voorbij horen komen. Ik word helemaal nostalgisch hier. Dus misschien zit er ook iets voor jou bij. Kiara die zegt in de NPO Luister App geen film of serie. Maar die zegt alleen maar, beter zegt niemand Breaking Bad. Want die serie is echt overrated. Nou, ik heb Sajjad voor je. Want die zegt, we gaan toch echt voor The Walking Dead en Breaking Bad. Dus daar heb je hem alweer. Ik zeg je eerlijk, er zijn genoeg dingen die...

Halloween. Maar ik kijk het juist in de zomer altijd om me weer een kind te voelen. Oh, ik voel me ook gelijk weer 6 jaar oud. Want ik heb dus altijd een E.T. knuffeltje gehad. Dus al mijn vriendinnetjes die hadden allemaal Barbie poppen. Maar op de een of andere manier vond ik E.T. heel schattig.

morning, Donna. Good morning. Zo, lekker zo in je eentje. Nando lekker op vakantie. Maar ja, wat je moet kijken, man. De serie van The Roots. Die moet je even kijken. Van Kunta Kinte. Die moet je echt gezien hebben.

0: Narcisme is wel heel wat
1: Snap
0: anders
1: je?
0: Hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcisten trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst? Een
1: narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's

geval dat hij wel gaat huilen, willen we dat jullie hem bij een andere tafel zetten. Want er is nog genoeg ruimte in het restaurant. Dus nou ja, ik zeg al, ik kon natuurlijk niet laten om mezelf weer te bemoeien. Dus ik draai me om naar die mensen en ik zeg, en wat als jullie dan alvast op een andere plek gaan zitten? Want ook voor jullie is er...

crazy. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening daarover. Wat vind jij? Mag je je baby meenemen naar een restaurant? En dus eigenlijk ook in deze situatie van... ja, zaten die mensen goed om te zeggen dat die baby eigenlijk moest ophoepelen? Oh, als ik het zo zeg, vind ik het ook zielig. Baby heeft nou al een trauma verloren.

0: zo zeggen, de NPO-luisterapp die stelt me weer niet teleur. Want dit vind jij ervan. Dit vindt Kevin ervan bijvoorbeeld.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Ik zou precies daar blijven zitten gewoon. En dan zou ik in principe gewoon nog netjes vragen in eerste instantie waar je de ballen vandaan hebt. Om eigenlijk gewoon zo te praten en een discussie aan te willen gaan waar mijn kind bij is. Dus nu moet je het nog zo zien, juist doordat jij die discussie kon voeren, gaat mijn kind dadelijk dus huilen. Ik zou je één enge platte hand zou ik je gewoon geven. Man, vrouw, interesseert mij niet. Jij wilt dus voor de neus van mijn kinderen, zou jij een discussie met mij willen voeren, omdat ik daar met mijn baby zit. Echt, ik zou je één platte hand geven en ik zou precies daar blijven zitten gewoon. Ken ik, man.
0: Nou, ook Tarzan heeft een creatieve oplossing. Die zegt, natuurlijk moet het kunnen, al helemaal als je een rustig kind hebt. Maar als iemand zo tegen mij en mijn kind moest doen, ik had zijn vuile luier over zijn gezicht uitgesmeerd. Een specialiteit van het menu.

van Phonics is natuurlijk gevuld met allemaal heerlijke tunes. Maar toch is het ook lekker als je bijvoorbeeld in de auto zit. Of je zit op de fiets, onderweg naar school, onderweg naar werk. Voor al mijn strijders die alsnog in de zomer werken. En dat je dan weer eventjes iets hoort waarvan je denkt van... Hey, maar dit ken ik nog niet. Nou, vandaag geen Nando Leaks, maar Donna's Discovery. Hierin geef ik jou een tune die je of nog niet kent... of misschien na een lange tijd hoort alsof die weer helemaal nieuw is. Kehlani blijft voor mij gewoon een van de allersterkste namen in R&B... en staat eigenlijk voor mij ook in mijn top 3 van favoriete artiesten. Maar toch is er wel een klein probleempje als je het mij...

0: Paris. Daar word je toch automatisch gewoon verliefd van. Als je het nog niet was, dan ben je het nou wel. Straks muziek van Party Next Door, maar ook Rens Kizzy van NOS op Dreezy. Wat heb je zo voor ons?
1: Veel verdriet en schok in Duitsland na de terreuraanslag op de Pride dit weekend. Dat hoor je zo.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je

Caribbean en Afrofestival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets caribbeanafrofestival.nl.

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Vijf voor Fernando wat we gaan spelen. En ik heb ook muziek van Distinct en Morat voor je klaarstaan.

0: plaatsvindt in de Bijlmer. En die vorige week heeft aangekondigd na deze editie te gaan stoppen. Je krijgt hem later nog een keer van me als het even te snel ging voor je. Maar als je het antwoord al weet, drop het in de NPO-luisterapp. Maar Kizzy, wat heb jij voor ons?
1: De dader van de terreuraanslag in Berlijn is gisteravond opgespoord. Na een urenlange klopjacht had de Duitse politie de man te pakken en is hij doodgeschoten. Abdul B. reed tijdens de Pride met een bus in op bezoekers en viel mensen aan met een kapmes. Daarna vluchtte hij. Volgens correspondent Gimbal Duk kreeg de Duitse politie een tip dat hij zich zou verstoppen in een volkstuintje.
2: Maar ja, zo'n volkstuintjescomplex, je moet het ook een beetje zien, dat leunt bijna tegen een soort vakantiepark aan met allerlei tuinhuisjes die deels zijn uitgebouwd, waar je dus schuil kan houden. En waar je dus ook misschien wel even wat tijd voor nodig hebt voor de politie om het terrein te omsingelen, deze man ook te lokaliseren. En uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdul B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Bij de aanslag viel 1 dode en 29 anderen raakten gewond. Vannacht is in Berlijn stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd de hele nacht verlicht in de regenboogkleuren. Grote delen van China hebben te maken met een orkaan. Die bereikte gisteren het vasteland. In totaal moesten meer dan 800.000 mensen hun huis uit, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die kennen wij misschien, zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: De orkaan is inmiddels wel flink in snelheid afgenomen. En voor een lekkere portie good vibes aan het begin van je werkweek gaan we nog even naar Oost-Soeburg in Zeeland. Want daar heeft verkeersregelaar Giuliano uit Rotterdam de afgelopen tijd het hele dorp opgevrolijkt. Tijdens werkzaamheden deed hij swingend zijn werk, zag Omroep Zeeland.
4: Oeh, morgen! Yes, that what I need for! Komt u maar, meneer, doe het maar rustig aan!
5: Ik zeg, als je bij me staat, moet je mensen een beetje opvrolijken. Ik hoop van gezelligheid, begrijp je toch? Komt u, mevrouw! Ik ben vandaag je ogen.
6: Is er nou nooit moe aan het einde van de dag?
5: Nee, als ik van hier weg ga, ga je naar huis. Lekker een biertje drinken, biljart spelen. Mijn instelling is van, na je werk moet je ook tijd voor je eigen hebben. Kom mevrouw. Eat your lip, suck it hard. Suck me easy run.
1: Ja, krijg je nog het weer vanochtend veel bewolking? Ja, ik ga ook zo mijn werk doen, denk ik.
6: Ja, sorry, ik begin gewoon te lachen. Maar dit, je wordt je toch helemaal blij van.
1: Ja, oh, heerlijk. Ik ga echt vragen of Giuliano een keer het nieuws wil doen.
6: Ja, doe dat. Doe dat alsjeblieft. En dan gaan we daarna die easy run doen. Of waar hij het over had. Ja, Kizzy, ik voel hem helemaal heerlijk.
1: Oh, geweldig, geweld. Nou, krijg je nog het weer. Vanochtend veel bewolking met lokaal een bui. Vanmiddag vaker zon. 21 tot 24 graden. Na vandaag gaat de temperatuur weer omhoog. Woensdag is het bij ons het warmst. Dan wordt het op veel plekken weer boven de 30 graden.

Broeder Liefde hoorde je met Stilo. Je luistert naar Phonix. Good morning. Goed dat je luistert. Je hoort Donna. Nanda is met heel veel tegenzin op vakantie. Dus je bent even helemaal alleen met mij. Dus de show is nog steeds toch wel een beetje zoals je hem gewend bent. Maar we hebben toch wel iets extra's bijzonders vandaag. Zie je, ik zeg ook al we. Ik ben zo niet gewend om helemaal alleen te zitten. Maar eigenlijk als je deze hele week meedoet aan 5 voor Donna en niet 5 voor Fernando, doe je eigenlijk ook mee aan een soort van battle tussen mij en tussen hem. Mij en mijn beste Mattie Fernando. Want kijk, normaal gesproken ben ik natuurlijk altijd scheidsrechter. Maar nu ga ik natuurlijk de woorden moeten raden. En Fernando is

dagen. Dus ik zei tegen hem van, geloof me, ik heb er minstens 4 goed per persoon. Niet die zielige 1 punt of 2 puntjes. Nee, nee, nee. Gewoon 4 punten minimaal. Nou ja, zijn woorden zijn dat dat me niet gaat lukken. Hij zegt, gaat je nooit, nooit lukken. Het is veel moeilijker dan je denkt. Dus je snapt dat ik daar dan ook weer heel competitief aan word. Dus ik ga hem straks gelijk appen na die eerste ronde van 5 voor Donna van deze week. Dus dan ga ik je ook even zijn reactie laten horen. Dus we moeten er wel samen voor zorgen dat we echt heel hoog gaan scoren, ja? Natuurlijk vind je ook nog steeds aan het einde van de week een mooie Fernando Mok. Dat is ook de laatste week van deze zomer dat je hem kan winnen. Want vanaf volgende week zijn we allebei op vakantie. Dus dan wordt er geen mok meer weggegeven. Nou, genoeg redenen om het spel te gaan spelen. 5 voor Donna dus. We gaan hem een klein beetje pesten, hè? Daar zijn we grote broer en zus voor. Oh, ik word wel een beetje zenuwachtig nu, want dit is wel grootspraak. Maar ik geloof erin. Het worden er echt minstens 4. Je hoort straks de kwalificatievraag, dus blijf scherp. Want straks dus 5 voor Donna.

0: met Donna.
1: De kwalificatievraag voor 5 voor Donna. De laatste week dat jij die Fernando Mok kan winnen. Daarna kan je het pas ergens eind september gaan halen. Dus beter doe je gezellig mee. Het is sowieso extra leuk, want ik weet dat Fernando meeluistert. En hij is kapot competitief, hè. Dus hij wil wel echt even weten of ik het goed kan, ja of nee. Dus dit is de kwalificatievraag die jij nodig hebt om mee te doen. Hoe heet het festival dat elke zomer plaatsvindt in de Bijlmer? En die vorige week heeft aangekondigd na deze editie te gaan stoppen. Nogmaals, hoe heet het festival dat elke zomer plaatsvindt in de Bijlmer? En die vorige week heeft aangekondigd na deze editie te gaan stoppen. Heel veel mensen zeggen het als Aku, maar het is iets anders.

0: you whatever you desire. Give you whatever you desire.
1: She can't take it. She can't take it. Oh, oh yeah.
2: Trackstar Hoorde op Funix. 5
3: voor Fernand.
4: Met Donna.
2: Maar het is tijd voor 5 voor Donna. In de laatste week dat jij een mok kan winnen, moet jij mij 5 woorden laten raden in 30 seconden. En je hoort het al, het is alleen Donna vandaag. Dus het is ook mijn, ja, misschien tweede of derde keer pas dat ik dit spel ga spelen. Maar ik heb een kleine challenge met Nando. Ik heb tegen hem gezegd, geloof mij, ik ga dit spel slopen. En Mike en Tarzan, die gaan we daarbij helpen. En die gaan tegen elkaar strijden. Mannen, good morning.
5: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Allereerst, hoe heet het festival dat elke zomer plaatsvindt in de Bijlmer en die vorige week heeft aangekondigd na deze editie te gaan stoppen?
5: Kwakkoe-festival.
2: Ja, klopt. Helemaal. En geen kwakoe, hè. Ik wil geen kwakoe horen. Het is Kwakkoe-festival. Heel goed. Mike, we gaan met jou beginnen. En je weet het, hè. Dit is niet alleen maar voor jou, maar dit is ook om Nando te laten zien dat ik dit spel ook aan kan, ja? Dus de pressure is hoog.
5: Ja, ik voel de druk.
2: Oké, okay, gelukkig maar. Go!
5: Je luistert de muziek door, het is van Apple.
2: AirPods.
5: Ja, geen bus, geen trein.
2: Een auto?
5: Nee, je gaat ermee met openbaar vervoer.
2: Een tram.
5: Ja, Tonano speelt erin.
2: Wie?
5: Tonano.
2: Tonano speelt erin. Mokromafia?
5: Ja, het snelste man op aarde.
2: Usain Bolt.
5: Ja, je gebruikt het voor je ogen. Make-up.
2: Mascara zeker.
5: Ja.
2: Ah, dit is buiten de tijd. Oh, we got him. Oké, we hadden er 4 goed.
5: Ah, netjes.
2: Nou, netjes. Ja, maar ja, kijk maar uit, want Tarzan komt eraan. Tarzan, are you ready?
6: Ja, ik voel wel die pressure, maar let's go.
2: Go!
6: Je kan er de tijd op kijken en het tikt.
2: Een klok?
6: Jazeker. Havana is de hoofdstad, is een Caribisch eiland.
2: Cuba.
6: Yes. Het is een AI-bot.
2: ChatGPT.
6: Yes, hij is onderdeel van New Wave, hij heeft dreadlocks. Geen John Afrees, Geronimo Flex, maar...
2: Bokusam.
6: Yes, en hij kent ramen.
2: Oh, gelijk spel!
6: Het is de verkeerde.
2: Gelijk spel. Was het niet Bokusam? Was het de verkeerde?
6: Ja, was wel Bokusam, maar ik zei het laatste woord was verkeerd.
2: Oh, oké. Nou, die was toch al buiten de tijd geweest. Kijk, ik ben sowieso al heel blij, want het is minimaal 4. We hebben er allebei 4 geraden. Of jullie hebben ervoor gezorgd dat ik er 4 heb. Maar er moet natuurlijk wel een winnaar uitkomen, heren. Dus het is tijd voor een benaderingsvraag. Oké, ik begin met jou, Mike.
5: Okay.
2: Hoeveel euro heeft de film The Odyssey van regisseur Christopher Nolan in het openingsweekend opgebracht?
5: Oeh. Ja, dat wordt gokken.
2: Ja, ik neem aan dat je dit niet uit je hoofd weet.
5: Nee, ik zet hem gewoon op 1 miljoen.
2: Een miljoen? Tarzan,
5: ja,
2: wat zeg jij?
6: 100 miljoen.
2: 100 miljoen met een heel groot vraagteken. Het antwoord is 230 miljoen. Dus Tarzan! Jij zit het dichtst bij. Bij 5 voor Donna. 5 voor Donna. Woe, woe. 5 voor Donna. Wauw. 5 voor Donna. Heren, supergoed gedaan. Tarzan, ik check jou morgen weer.
5: Ja, zeker.

0: Tyler met Water. Straks muziek van onder andere Trobi en K.A. En ook Jade Lauren heb ik voor je klaarstaan. Ja, Tyler die zong het natuurlijk al. Make me sweat. Even kijken of we vandaag gaan zweten. Wat doet het weer? Nou, we krijgen wel wat buien. Later gelukkig zon. Het wordt maximaal 24 graden. Renske met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Brandenburger Tor in Berlijn is de hele nacht verlicht geweest in de regenboogkleuren. Op die manier is stilgestaan bij de aanslag op de Pride, waar zaterdagavond iemand met een bestelbus inreed op mensen. Er viel 1 dode en 29 anderen raakten gewond. Waarschijnlijk was het een islamistische terreurdaad. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie, terwijl hij met een steekwapen op agenten inreed. Intussen gaat de politieonderzoek door, zegt correspondent Gien Balduk.
2: De politie gaat op dit moment wel vanuit dat er meerdere verdachten zijn. Er zijn ook meerdere aanhoudingen verricht. Dat zou onder meer gaan om de bijrijder van het voertuig, maar daar doet de politie nog niet heel veel mededelingen over. Dat onderzoek zal de komende dagen ook natuurlijk nog in volle gang.
1: Morgenavond wordt de aanslag in Berlijn ook herdacht in Amsterdam. In Spanje lukt het de brandweer steeds beter de bosbranden daar te bestrijden. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In verschillende Spaanse regio's is al 77.000 hectare natuur verwoest. Dat is qua oppervlakte 2 keer de stad Rotterdam. Het blussen gaat nog wel steeds moeizaam, ook doordat het hard waait. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend een crisisoverleg met deskundigen. En misschien heb je het wel gemerkt, bij het aanvragen van een visum voor het buitenland, met een Nederlands paspoort kom je vaak redelijk soepel door de checks heen. Ons land staat namelijk op de 4e plek wereldwijd met machtigste paspoorten, blijkt uit de Henley Passport Index. Die score meet hoeveel landen je zonder gedoe vooraf kunt bezoeken, dus zonder visumaanvraag of met een visum bij aankomst. Als je een Afghaans paspoort hebt, kost het je allemaal meer moeite. Met zo'n paspoort kom je slechts 3 landen visumvrij binnen. De Verenigde Staten zakken naar de 9e plek, doordat andere landen strenger zijn geworden na het Amerikaanse visumbeleid.

0: over zomercarnaval. Maar hoe geslaagd was eigenlijk de editie van dit jaar? Nou, we hebben het erover met iemand die alles heeft meegemaakt. Niemand minder dan mijn eigen collega en Funix DJ Naomi. Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hoe zit jij erbij? Heb je een beetje geslapen of ben je nog steeds brak?
1: Ik ben nog steeds brak, moet ik zeggen, ja.
0: Kan ik me voorstellen. Fijn dat je tijd hebt gemaakt voor me. Hey, vertel, hoe heb jij de sfeer ervaren? Was het misschien ook anders dan de jaren daarvoor? Wat hebben we gemist?
1: Oh, ik vond het heel gezellig dit jaar. Het was echt heel fijn. En wat je vooral merkte, de vrijdagavond bij Battle of the Drums, dat de sfeer daar echt gemoedelijk was. Dus helaas hebben we wel gewoon de afgelopen jaren meegemaakt dat er dan wel eens nare dingen gebeurden. En dat heb ik nu totaal niet gezien of gevoeld. Dus dat was echt heel fijn.
0: Heel fijn om te horen, want je zei het al, Battle of the Drums. Kan je misschien even uitleggen wat dat is?
1: Ja, dus je hebt verschillende bandbrands die met elkaar gaan battelen eigenlijk. En ze gaan dan vanuit verschillende plekken in de stad gaan ze naar elkaar toe. En op de Coliseum heb je dan een grote battle. En dan de jury kiest één band uit. En die loopt dan voorop bij de parade.
0: En kan je iets vertellen over de winnaar? Want dit is niet zomaar een prijs natuurlijk.
1: Ja, klopt. Ja, die winnaar. Ja, ik vond, zij waren heel erg energiek. En wat ik ook zo leuk vind. Vroeger was het gewoon, oké, dan heb je alleen maar de band. En dan was het heel erg tof. Maar nu wordt het ook een beetje theatraal of zo. Dus we maken er een hele performance van met een verhaal. Ja, het is echt heel leuk om te zien.
0: Super nice. En wat heb jij daar eigenlijk precies gedaan? Want ik zag je overal op de Funix socials. Op wat voor manier was Funix aanwezig daar?
1: Ja, dus Funix ging live radio maken vanuit de Coolsingel in een glazen box. Dat was echt superleuk om te doen, want dan zie je alles gebeuren. Maar we waren natuurlijk ook aanwezig met onze wagen in de parade. Ja, en dat was wel echt leuk. Ik heb zoveel mensen horen zeggen dat Funix een van de leukste wagens was. En dat vond ik ook.
0: Oh, I love to hear that. Maar wat maakte onze wagen dan zo goed of zo gezellig? Was het anders dan andere wagens? Of?
1: Nou, het leek wel dit jaar alsof de wagens minder hard muziek mochten draaien. Als dat zo was, dan heeft Funix daar niet naar geluisterd.
0: Heerlijk, heerlijk. Ik hou ervan om ervan te horen. Hey, wat is eigenlijk het gekste wat je hebt gezien daar?
1: Ja, ik zat na te denken, heb ik nou eigenlijk wel echt gekke dingen gezien? Maar ik denk dat alles even gezellig en gek was als normaal. Dus je ziet natuurlijk gewoon uitbundig dansen. Je ziet mensen vanaf de ochtend al met hun coolbox en hun alcohol daarin. Maar ja, als je altijd gaat, dan wordt het ook normaal, denk ik. Snap je?
0: Op een gegeven moment dan kijk je niet meer op van al die billen. Dan is het gewoon normale leven. Het hoort er ook natuurlijk gewoon bij. Dus misschien is het niet eens gek, maar het hoort gewoon helemaal bij zomercarnaval.
1: Precies, ja. Ja,
0: nou, dankjewel Naomi. Ik was er zelf niet bij, want ik stond bij het moment bij de Funix stage daar zo. Dus ik was weer heel ergens anders. Dus ik vind het toch lekker dat ik het zo toch een beetje heb meegekregen. Voor de mensen die er wel waren, dat ze ook konden nagenieten op deze manier. En weet je wat? Ik wil gewoon doen alsof het nog even

weekend mijn brood te smeren voor werk hier in de keuken. Nou, dat is een goed teken. Dat is een goed teken. Misschien ook wel bij de volgende tune. Dit is een tijd voor Donna's Discovery. Want hierin geef ik je een tune die je nog niet helemaal kent. Of misschien weer na een lange tijd hoort. Alsof het helemaal nieuw is. Ik heb een tune.

onderdeel van mijn Best Of Spotify-lijst. Ik heb het over Victoria Monet. Eigenlijk heeft ze ook vooral een gouden pen. Ze schreef al hits voor onder andere Chris Brown, Ariana Grande en ook Brandy. Dus dat zijn zeker niet de minste namen. En in 2024 won ze meerdere Grammy Awards, waaronder die voor Best New Artist. Maar ik zeg je nog steeds, heel veel mensen slapen op haar. Dus ik ga haar aan je voorstellen eigenlijk op deze manier. Haar muziek staat bekend om een mix van soul, R&B en funk. En dit is haar nieuwste single, Reach Out, tijdens Donna's Discovery en natuurlijk op Funix.

0: Reach Out Ya van Victoria Monet hoorde je tijdens Donna's Discovery. En straks Rens Kizzy met het nieuws van NOS op Dreezy. Wat heb je straks voor ons?
1: Er zijn nog steeds grote bosbranden in Frankrijk en Spanje. Hoor je zo meer over.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: vragen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.

0: Quallydent.nl. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Quallydent zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Quallydent.nl. Quallydent, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Hermanos! Ja, dat dacht

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta, XXL pot, 3,49.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Straks muziek van Party Next Door en ook Idali, Ronnie Flex en Frenna komen door je speakers. Maar wat is nou het meest bijzondere, grappige of meest onverwachte wat jij ooit met je huisdier hebt meegemaakt? Als jij een huisdier hebt, heb je sowieso een verhaal. Nou, ik heb een verhaal voor je klaarstaan waarvan je waarschijnlijk gaat denken dat ik lieg. Maar het is echt, echt, echt gebeurd. Drop jouw verhaal alvast in de NPO Luister-app. Maar eerst natuurlijk Renske met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het is nog steeds alle hens aan dek in Zuid-Europa. De bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn nog altijd niet onder controle. De branden komen steeds dichter naar de stad toe. In totaal zijn er nu 220.000 mensen geëvacueerd, deels preventief. Volgens correspondent Saskia Houtuin lukt het de brandweer niet de brand in te dammen.
6: Dat is ook omdat dit een brand is met een heel erg onvoorspelbaar karakter. De wind die regelmatig draait, de wind die ook vrij hard is. De laatste update is op zich wat positiever in de zin dat de situatie min of meer stabiel is gebleven. Dus dat hij zich in de afgelopen nacht niet verder heeft uitgebreid. Maar ja, we hebben de afgelopen dagen dus al gezien wat voor rare snelle sprongen deze brand kan maken.
5: Door de branden is al een gebied van 42.000 hectare verwoest. Meer dan 84 brandweerlieden zijn in Frankrijk gewond geraakt. In Spanje lukt het blussen iets beter. De brandweer dampt de bosbranden ten westen van Madrid steeds verder in. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse stad Seattle zijn twee mensen om het leven gekomen. Vijf mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2 jaar. Rond 6 uur in de middag klonken de eerste schoten op het terrein van het Food Festival, waarna er grote paniek uitbrak. Het terrein van het Food Festival is na de schietpartij ontruimd. Over de verdachte of over een motief is nog niets bekendgemaakt. In Sappemeer in Groningen was gisteravond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Mensen omschrijven het als een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. En meer mensen vieren vakantie vlak bij huis op een buurtcamping. In Leidseveen in Den Haag doen ze dit jaar voor het eerst en het bevalt goed.
7: Je hebt gewoon wel even oog voor elkaar en tijd. In plaats van het werkende leven of in je eigen tuin of je balkon zitten.
8: Ik heb hier eigenlijk nog niemand op geen één kind op zijn telefoon zien zitten. Dus dat is denk ik wel heel goed, denk ik.
9: Ja. U hoeft dus eigenlijk nooit meer naar Frankrijk, Spanje. Het kan gewoon hier op vakantie in Leidseveen.
10: Als het weer mee zit, blijven we in Nederland in Leidseveen.
5: Ja, krijg je het weer. Vanochtend veel bewolking met lokaal een bui. Vanmiddag vaker zon, 21 tot 24 graden. En na vandaag gaat de temperatuur weer omhoog.

Crazy cat stories, of in ieder geval gekke huisdierverhalen. Want ik zie overal om me heen ook van die hele rare kattenverhalen. Sowieso is mijn kat Rakker aangereden. Gelukkig heeft hij het overleefd. Maar in Italië is dus ook een maffiagroep bezig om katten bosbranden te laten aansteken. Ik hoop dat ik je niet op ideeën breng, hè? Don't try this at home, alsjeblieft. Dus ik vroeg aan jou, wat is het meest bijzondere, grappige of meest onverwachte wat jij ooit met je huisdier hebt meegemaakt? Nou, Mike die dropt in de NPO Luister-app. Mijn kat is stomdoof en sinds de hond is overleden gedraagt de kat zich als een hond. Rent met een balletje in haar bek door heel het huis en tuin. Als ik thuis kom, dan rent ze op me af en begint te schreeuwen. Nou, weet je zeker dat ze stomdoof is? Want ja, ze kan wel de hond goed nadoen. Nou, heel bijzonder verhaal in ieder geval. Sanne die zegt, mijn kat kwam midden in de nacht miauwend thuis met een portemonnee in haar bek. De volgende ochtend bleek die van de buurman te zijn, die al die tijd dacht dat hij was verloren. Ik voel ook een maffiaverhaal daar. Mike die zegt, mijn hond die rende tijdens een boswandeling ineens keihard een struik in en kwam blaffend terug. En toen ik daar ging kijken, bleek er een klein hertje vast te zitten in een stuk prikkeldraad. En dankzij hem konden we de dierenambulance bellen. Nou, dat klinkt net als een scène uit een film. Ik moet wel bekennen, ik was dus eerst nooit van de huisdieren. Hè? Ik was sowieso niet van dieren. Ik hield er helemaal niet van. Maar die kat, die Rakker, die heeft toch iets magisch met me gedaan. Dus laat al die verhalen doorkomen in de NPO Luister-app. Ondertussen kunnen jullie luisteren naar Dave & Tams. Dit is Rain Dance op Phonix. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: MVP-jeta.
1: Boef en Dope Boy hoorde je met Co-op. Donna. Je hoort hier allerlei huisdierverhalen. Komt door het hele rare nieuws dat de maffia katten aan het inzetten is om bosbranden te starten. En terwijl ik net al je verhalen aan het lezen was in de NPO Luisterapp, moest ik zelf ook denken aan een iets minder leuk verhaal. Maar ik kan wel zeggen dat het opmerkelijk is. Dus die komt straks. Maar eerst nog wat berichten uit de NPO Luisterapp. Jen die zegt...

naar Spanje gevlogen 5 jaar geleden. Haha. Gaan over 2 maandjes weer naar het iets minder zonnige Nederland terug. Een kat in het vliegtuig heb ik dus ook echt nog nooit gezien. Alvast een heel veilige reis voor jou en je kat. Maar ik moest zelf dus denken aan een verhaal over een hamster. Als je niet kan tegen, een huisje met een slechte afloop, moet je heel even gewoon 1 minuutje even de radio net even iets zachter zetten. En dan straks ben ik gewoon weer terug, ja? Nou, ik had dus op een gegeven moment een hamster. Volgens mij mogen die dieren ook niet eens meer verkocht worden nu, omdat ze helemaal zijn doorgefokt. En die hersenen die werken niet meer zoals het zou moeten. Maar ik had het geniale idee om een hamster te nemen. Ik was ongeveer 14 jaar en ik wilde toch een beetje meer in die dierenliefde vibe, want iedereen had allemaal huisdieren, vond het helemaal geweldig. Dus ik had Hamtaro gekocht. Ik was helemaal blij met dat beest. Maar elke avond hoorde ik gewoon een heel hard geluid. Echt dat hoorde ik. Elke avond. En ik begreep maar niet wat hij aan het doen was. Mijn moeder die hoorde het zelfs in haar slaapkamer beneden. En die heeft op een gegeven moment gezegd van, ja, we moeten hem s'nachts ergens anders neerzetten. Want van dat geluid word je helemaal gek gewoon. Dus op een gegeven moment ben ik een beetje naar dat beest gaan kijken van, wat is hij nou eigenlijk precies aan het doen? En toen kwam ik er dus achter dat hij naar boven aan het klimmen was met zijn kleine pootjes. Ging hij hangen aan de bovenkant van zijn hokje. En liet hij zichzelf dus elke keer naar beneden vallen. En dat heeft hij zo lang gedaan totdat er geen Hamtaro meer was, Dus het is goed dat ze niet meer verkocht worden. I'm a star heb ik nu voor je klaarstaan. Tornado, rest in peace Hamtaro.

0: narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch? Narcisten trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Ja, ja, je denkt misschien Fernando is op vakantie, dus dat betekent geen moordende minuut. Nee, natuurlijk heb ik wel een moordende minuut voor je klaarstaan. En ik hoor je al denken, wat voor prijs heb je, Donna? Wat ga je me weggeven? Zijn het tickets? Is het een goodie pakket? Nou, je komt er zo achter. In ieder geval de kwalificatievraag. Hoe noem je het type auto waarvan het dak open kan? Hoe noem je het type auto waarvan het dak open kan? Drop het antwoord in de NPO Luister-app. Dan spelen we straks samen de moordende minuut. En hoor je ook wat je gaat winnen. Hoe noem je het type auto waarvan het dak open kan? Maar ik heb natuurlijk ook Rince Keezy met het nieuws van NOS op Dreezy. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij een schietpartij op een foodfestival in Seattle in de VS zijn 2 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 2. Deze vrouw, Lien, liep rustig rond op het festival toen ze ineens knallen hoorde.
7: It really sounded like a firework at first, like a little pop-it, but then it sounded like a bunch of really fast. Everybody started running. It was really scary. It was just it's the first mass like shooting anything I've ever been involved in.
6: Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij in Seattle. Er zou inmiddels wel een verdachte zijn opgepakt. Steeds meer mensen willen weer voor de klas staan. De meeste volgden een lerarenopleiding aan de universiteit. Daar steeg het aantal inschrijvingen met 30%, meldt Trouw. Je mag daarna voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De Organisatie voor Universiteiten vindt het heel goed nieuws in strijd tegen het lerarentekort. En patat met een dikke klodder mayonaise, pindasaus en aftoppen met uitjes. Een patatje oorlog dus. Maar waar komt die naam eigenlijk vandaan? Dick uit Amsterdam zegt tegen AT5 dat hij het patatje oorlog toevallig heeft uitgevonden in 1976. Hij bestelde toen bij zijn snackbarvriend een patatje met mayo, pindasaus en uitjes.
8: Ja, wat is dat nou? Zegt hij, gooit het in die puntzak. Dus dat was één grote kletterzooi. En toen gaf hij het aan, want die kleren dik, dat lijkt wel oorlog. Zo is eigenlijk de naam Patatje Oorlog gekomen. Dus de naam komt van Robbie en de bedenksel van de patat komt van mij.
6: Maar ja, iedereen kan natuurlijk zeggen dat hij het Patatje Oorlog heeft bedacht. Toch denkt deze historicus dat Dick echt gelijk heeft.
9: Ik ben nog nooit iemand tegengekomen. Ik zit 30 jaar in de snackbarjournalistiek, zeg maar, in de vakjournalistiek. Ja. Nooit iemand tegengekomen die zegt, ik heb het Patatje Oorlog bedacht. Dat is vaak heel anders. Dat maakt ook dat het verhaal van Dick, toch vrijwel 100%, laten we er dan 99 van maken, zeker.
6: Ja, weer wat geleerd dus.

0: heb iemand die heel graag mee wilde spelen, namelijk Clinton. Good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Goedemorgen. Ik zag allemaal appjes in de NPO Luister-app. Donna, bel mij, alsjeblieft bel mij. Waarom wil je zo graag meedoen?
1: Het is gewoon een leuk spel, toch? En ik doe vaker mee met antwoorden insturen, maar ik word nooit gebeld.
0: Nou, het moment is daar, zo zie je maar. Soms als je vraagt, word je niet altijd overgeslagen. Nou, je moet er natuurlijk minimaal 6 van de 10 goed hebben. Als je vaker luistert, dan weet je hoe het werkt. Ik vind het leuk dat jij zo enthousiast bent. Dus ja, ik hoop wel dat je nu natuurlijk ook gaat winnen, natuurlijk.
1: Ik ga er wel voor. Dus doe
0: je gaat er wel voor. Oké, okay. Hoeveel denk je dat je er goed gaat hebben?
1: 8. Ja.
0: En je weet nog niet eens waar je voor speelt, hè?
1: Maakt niet uit.
0: Wil je het graag weten?
1: Yes, doe maar.
0: Nou, we spelen voor sokken. Dus let's go. Hoe noem je het type auto waarvan het dak open kan?
1: Cabrio.
0: Wat is de naam van het grote evenement met parades in Rotterdam afgelopen weekend?
1: Zomercarnaval.
0: Welke Nederlandse artiest heeft deze maand een nummer samen met Wizkid uitgebracht?
1: Pas.
0: Naar welke school ga je na de basisschool?
1: Middelbare school.
0: Voor welk team rijdt Max Verstappen?
1: Red Bull.
0: Welk dier staat op de verpakking van de batterijen van Duracell?
1: Een konijn.
0: Yes. In welk land is dancehall ontstaan?
1: Jamaica.
0: Yes. Welke planeet wordt ook wel de rode planeet genoemd?
1: Mars.
0: Tot hoe laat is deze show waar je nu naar luistert?
1: 10 uur.
0: Welke artiest ken je van het nummer Passion Fruit?
1: Drake.
0: En nog secondes over.
1: Nou, hoe gaat het met je, Donna?
0: Ja, het gaat wel goed. Dankjewel dat je het vraagt. Dankjewel, hoe is het met jou?
1: Ja, lekker.
0: Ja, het gaat heel lekker, want jij wint die paarse sokken!

0: Goed gedaan, goed gedaan. Hoe voelt dat nou?
1: Deze wordt niet meer opgenomen.
2: Goed.
0: Voelt goed?
2: Ja, zeker. Ik wil alleen die laatste even weten. Dus ik een beetje jammer.
0: Wat wilde je weten?
2: Die fout had.
0: Degene die je fout had? Ja, dan ga ik je natuurlijk nog haarfijn uitleggen. De vraag was, welke Nederlandse artiest heeft deze maand een nummer in samenwerking met de Wizkid uitgebracht? En het antwoord is Frenna, Coca Body, ja. Dat nummer.
2: Ik dacht al Frenna, maar ja.
0: Maakt niet. Volgende keer gewoon zeggen. Goed. Maakt niet uit, 9 is hartstikke goed. Dus die sokken die komen jouw kant op en ik wens je nog een hele fijne dag.
2: Ja, yes, dankjewel, jij ook.

hoorde je op Phonics. Van de Next Generation gaan we naar een old school tune. Tupac heb ik voor je klaarstaan. En straks heb ik een tune die je misschien nog helemaal niet kent. Tijdens Donna's Discovery. Deze ken je sowieso.

0: tot de nummer 1 van R&B van het afgelopen jaar. Haar laatste album doet het hartstikke goed, maar toch zit daar een klein probleempje in als je het mij vraagt. Want vooral die grote hits, die krijgen alle love en die worden de hele tijd gedraaid. Maar eigenlijk zijn er zoveel hidden gems op dat album die echt de moeite waard zijn om een keer af te spelen. Gisteravond nog zat ik met Wifey in de cabrio met het dakje open, de zonsondergang als ons uitzicht. En dan deze tune op. Nou, kan je zeggen, is het recept voor een hele zwoele zomeravond of een mooie zwoele zomerochtend. Dit is Kehlani dus met You Got It.
1: At the tone, please record your message.
2: Hi, I'm on my way home.

maakt niet uit waar. Als je iets hoort waarvan je denkt van... hé, hey, maar deze ken ik volgens mij nog niet. Die ga ik in mijn playlist zetten. Nou, het is tijd voor Donna's Discovery. Hierin geef ik jou een tune die je of nog niet kent... of gewoon weer na een lange tijd hoort alsof die helemaal nieuw is. Nou, ik heb iets van Kehlani voor je klaarstaan. Kehlani blijft voor mij een van de allersterkste namen in R&B. Niet alleen volgens mij, ook Billboard heeft haar uitgevoerd.

0: hoorde je tijdens Donna's Discovery. Na de headlines is natuurlijk Miguel Keitel weer klaar voor jou om een geweldige mix voor je te spinnen. Maar over die headlines gesproken, Rens Kiezy van NOS op Dreezy, wat heb je straks voor ons?
1: Ja, je kind een dagje laten smokkelen van school om eerder met vakantie te kunnen. Dat kan een duur grapje worden, hoor je zo meer over.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je

0: Verkeer Zuid.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland.
5: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Straks natuurlijk weer een overheerlijke mix van, je weet wie dit is, Miguel Cadel. Maar nu eerst Rens Kiezy van NOS op Dreezy. Wat heb je voor ons?
3: In Berlijn is vannacht stilgestaan bij de Pride-aanslag. De Brandenburger Tor werd vannacht verlicht in regenboogkleuren. Bij de Pride-aanslag reed een bestelbus in op mensen en viel vermoedelijke dader Abdul B. bezoekers aan met een mes. Daarbij kwam één vrouw om het leven. Volgens correspondent Gimbal Duk lijkt de aanslag gericht te zijn op één groep.
4: Er is geen manifest achtergelaten, voor zover we op dit moment weten, waarin hij zijn daad misschien omschrijft. Maar ook vanwege de plek, de Christopher Street Day viering, de Pride in Berlijn, gaat iedereen ervan uit dat het echt gericht is tegen LHBTI'ers. En het dus ja, een aanslag op die groep is geweest.
3: De aanslag op de Pride in Berlijn wordt morgenavond ook herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Het gaat steeds vaker mis in de meterkast. Volgens RTL Nieuws is het aantal incidenten van 2 naar 3 keer per week gestegen. Meestal breekt er daarbij brand uit. Volgens deze expert komt dat doordat het met warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen steeds drukker wordt in de meterkast.
5: Nou, wat meestal misgaat is, er komt steeds meer bij. En de meterkast is, ja, vroeger wat we deden was een keer de wasmachine aanzetten. Wat is het, een kwartiertje, dan is dat water wel warm. En een warmtepomp heb je toch langdurig warmte nodig. En ja, dan gaat er dus stroom naar die warmtepomp. Dat gaat door die meterkast. En die moet daar wel op gemaakt worden of de ruimte hebben om zijn warmte kwijt te kunnen.
3: En wat het nog drukker maakt in de meterkast, mensen die er allemaal spullen bewaren.
5: Komt soms boodschappen, tassen, schoenen, rekken, stofzuigers. Ja, daar is die ruimte heel geschikt voor, maar daar is die niet voor.
3: En de belangrijkste tip, je meterkast laten uitbreiden. En een dagje smokkelen met de schoolvakantie van je kinderen om net een dag langer weg te kunnen of de files voor te zijn. Dat kan een dure grap worden, blijkt het onderzoek van Omroep Gelderland. Uit cijfers van Duo blijkt dat vorig jaar 228 boetes zijn uitgedeeld in de provincie Gelderland. De hoogte daarvan kan verschillen. Het maximum is €4.500. Ook kan er een taakstraf of celstraf worden opgelegd, maar meestal komt het niet zo ver. Leerplichtambtenaren houden het bij een eerste overtreding vaak bij een waarschuwing. Krijg je het weer? Vanochtend veel bewolking met lokaal een bui. Vanmiddag vaker zon en 21 tot 24 graden. Na vandaag gaat de temperatuur weer omhoog.

0: Narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcisten trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Straks muziek van Joey Dway Filet. Maar natuurlijk nu eerst het nieuws van NOS op 3 met Rens Kiezy van NOS op 3. Renske, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De brandweer in Frankrijk en Spanje is nog steeds druk bezig met het blussen van grote bosbranden. Spaanse brandweerlieden hebben het vuur ten westen van Madrid iets weten in te dammen. Hoewel het blussen nog steeds moeizaam gaat, zijn ze in Spanje blij met eindelijk wat goed nieuws, zegt verslaggever Eva Wiesing.
6: Het is zeker echt een opluchting, want na al die dagen voor het eerst een sprank. Je hoop. Het is inderdaad zo dat het vuur op veel plekken tot staan is gebracht. Maar je moet wel bedenken dat het om hele grote branden gaat. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op. Omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
5: In verschillende Spaanse regio's is al 77.000 hectare natuur verwoest. Dat is qua oppervlakte 2 keer de stad Rotterdam. De bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn nog altijd niet onder controle. In totaal zijn er nu 220.000 mensen geëvacueerd, deels preventief. De VS en Iran hebben elkaar al 2 dagen niet aangevallen. De landen zijn nog steeds aan het onderhandelen en deze gevechtspauze hoort daarbij. Het is goed nieuws voor gebruikers van fossiele brandstoffen. De olieprijzen zijn flink gedaald. En voor een lekkere portie Good Vibes aan het begin van je werkweek gaan we nog even naar Oost-Soeburg in Zeeland. Want daar heeft verkeersregelaar Giuliano uit Rotterdam de afgelopen tijd het hele dorp opgevrolijkt. Tijdens werkzaamheden deed hij swingend zijn werk, zag Omroep Zeeland.
7: Morgen! Yes, dad! What I need for! Komt u maar, meneer! Doe het maar rustig aan!
8: Ik zeg, als je bij me staat, moet je die mensen een beetje opvrolijken. Ik hou van gezelligheid, begrijp je toch? Komt u, mevrouw! Ik ben vandaag je ogen.
9: Is u nou nooit moe aan het einde van de dag?
8: Nee, als ik van hier weg ga, ga je naar huis. Lekker een biertje drinken, biljart spelen. Mijn instelling is van, na je werk moet je ook tijd voor je eigen hebben. Kom, mevrouw! Eat your lip! Suck it hard! Sop me, easy rock!
9: Ja, dit blijft gewoon lekker.
10: Blijft leuk.
9: Wat zegt hij nou? Sappie, easy run?
10: Of ja, easy run. Dat zijn volgens mij de laatste woorden die ik heb kunnen ontcijferen. Maar ja, gewoon super vrolijk. Ja, die man die moet je volgens mij gewoon... Als je die iedere dag dan wordt er gewoon vrolijk, weet
9: ja,
10: je?
9: Ja, ik blijf van hem lachen. Dus wat hij ook zegt, ik lach toch wel.
10: Ik kan niet een keer naar de studio komen. Geweldig.
9: We gaan hem regelen. Of dat hij de weg naar de studio toe voor artiesten of zo gaat inzetten. Ja,
10: zoiets. Dus Giuliano uit Rotterdam, als je dit hoort, meld je.
9: Precies.

0: Funix DJ Naomi. Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hoe zit jij erbij? Heb je een beetje geslapen of ben je nog steeds brak?
1: Ik ben nog steeds brak, moet ik zeggen, ja.
0: Kan ik me voorstellen. Fijn dat je tijd hebt gemaakt voor me. Hey, vertel, hoe heb jij de sfeer ervaren? Was het misschien ook anders dan de jaren daarvoor? Wat hebben we gemist?
1: Oh, ik vond het heel gezellig dit jaar. Het was echt heel fijn. En wat je vooral merkte, dat bijna

0: Zeg, hoe fijn.
1: Heel fijn om te horen, want je zei het al, Battle of the Drums. Kan je misschien even uitleggen wat dat is?
0: Ja, dus je hebt verschillende bandbrands die met elkaar gaan battelen eigenlijk. En ze gaan dan naar verschillende plekken in de stad gaan ze naar elkaar toe. En op de concert heb je dan een grote battle. En dan de jury kiest één band uit en die loopt dan voorop bij de parade.
1: En kan je iets vertellen over de winnaar? Want dit is niet zomaar een prijs natuurlijk.
0: Ja, klopt. Ja, die winnaar. Ja, ik vond, zij waren heel erg energiek en wat ik ook zo leuk vind. Vroeger was het gewoon, oké, dan heb je alleen maar de band en dan was het heel erg tof. Maar nu wordt het ook een beetje theatraal of zo. Dus we maken er een hele performance van met een verhaal. En ja, het is echt heel leuk om te zien.
1: Super nice. En wat heb jij daar eigenlijk precies gedaan? Want ik zag je overal op de Funix socials. Op wat voor manier was Funix aanwezig daar?
0: Ja, dus Funix ging live radio maken vanuit de Coolsingel in een glazen box. Dat was echt super leuk om te doen, want dan zie je alles gebeuren.

0: love to hear that. Maar wat maakte onze wagen dan zo goed of zo gezellig? Was het anders dan andere wagens? Of?
1: Nou, het leek wel dit jaar alsof de wagens minder hard muziek mochten draaien. Als dat zo was, dan heeft Vanessa daar niet naar geluisterd.
0: Heerlijk, heerlijk. Ik hou ervan om ervan te horen. Hey, wat is eigenlijk het gekste wat je hebt gezien daar?
1: Ja, ik zat na te denken, heb ik nou eigenlijk wel echt gekke dingen gezien? Maar ik denk dat alles

0: ik snap je.
1: Op een gegeven moment dan kijk je niet meer op van al die billen. Dan is het gewoon normale leven. Het hoort er ook natuurlijk gewoon bij. Dus misschien is het niet eens gek, maar het hoort gewoon helemaal bij zomercarnaval.
0: Precies, ja. Ja,
1: nou, dankjewel Naomi. Ik was er zelf niet bij, want ik stond bij het moment bij de Funic Stage daar zo. Dus ik was weer heel ergens anders. Dus ik vind het toch lekker dat ik het zo toch een beetje heb meegekregen. Voor de mensen die er wel waren, dat ze ook konden nagenieten op deze manier. En weet je wat? Ik wil gewoon doen.

maar dat je iets hoort waarvan je denkt, hey, maar deze ken ik nog niet. Nou, het is tijd voor Donna's Discovery. Hierin geef ik je een tune die je of nog niet kent, of gewoon weer even opnieuw hoort, alsof die ook nieuw is. Nou, ik heb een tune van een van mijn favoriete artiesten voor je klaarstaan. Heel veel mensen hebben haar ontdekt bij Bruno Mars de afgelopen maand bij zijn concert. Maar voor mij is ze al zeker, nou, ik denk wel 10 jaar in mijn top 10 lijst van most listened Spotify artists. Ik heb het over Victoria Monet. Ze heeft ook heel erg een gouden pen. Ze schreef al hits voor onder andere Chris Brown, Ariana Grande, zo heb ik haar ontdekt, maar ook Brandy. Dus dat zijn zeker niet de minste namen. En in 2024 won ze meerdere Grammy Awards, waaronder die voor Best New Artist. Ik zou haar muziek een beetje omschrijven als een mix van soul, R&B, funk en ook een klein beetje elektronisch. Dit is haar nieuwste single, Reach Out, hoor je nu bij Donna's Discovery op Funnix natuurlijk.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermanos! Ja, dat dacht ik.

0: Morgen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets caribbeanafrofestival.nl.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Suzanne Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen, vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.

0: Cardiff
1: equals Be Happy. Your city.

0: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Haal nu ook je taxipas bij rijschooloscar.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Autosports.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: It's complicated met Jay en Mahi.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemorgen. Het blussen van de branden in Frankrijk kan nog weken, misschien zelfs maanden duren. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in het departement Gironde. De angst is dat het vuur zich daardoor verder kan verspreiden. Ondertussen zijn ruim 200.000 mensen in Frankrijk geëvacueerd. Ook deze Nederlandse toeristen bij een inmiddels verlaten camping in Navarros.
1: Tijdens de evacuatie krijg je opdrachten. En een van de opdrachten was deuren van tenten, maar ook van caravans open houden. Dat is voor ons een teken, in dit geval voor de autoriteiten, dat ze weg zijn. Jullie zijn weg, geëvacueerd.
0: De natuurbrand is in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. Twee jongens die betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen, waarna die moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. In Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. De 5 waren de hoogste piek van het Caucasusgebergte aan het beklimmen toen er een zware storm opstak. Door het slechte weer waren ze de weg kwijtgeraakt. 2 van de overleden klimmers werden eerder dit weekend al gevonden. En een dagje smokkelen met de schoolvakantie van je kinderen om net een dag langer weg te kunnen of om de files voor te zijn, dat kan een dure grap worden, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Uit cijfers van Duo blijkt dat vorig jaar 228 boetes zijn uitgedeeld in de provincie Gelderland. De hoogte daarvan kan verschillen. Het maximum is €4.500. Ook kan er een taakstraf of celstraf worden opgelegd. Maar meestal komt het niet zo ver. Leerplichtambtenaren houden bij een eerste overtreding vaak bij een waarschuwing. Krijg je nog het weer? Hier en daar nog een buitje. Maar vanuit het westen komt de zon er langzaam bij. Het is 20 tot 24 graden. Vanaf morgen weer warmer. Met woensdag bijna overal temperaturen boven de 30 graden.

Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.

0: Fivehats.nl. Your city, your sound.
1: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vice FM op TikTok.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: bankafest.com.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel van X5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Van X5 luister je nu via de NPO.

0: Goedemiddag. De grote bosbrand in de buurt van Bordeaux kan nog maanden duren. Daarvoor waarschuwt de Franse brandweer. In het gebied waar branden woeden zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Maar die zitten niet allemaal rustig te wachten tot ze weer terug mogen. Ze helpen ook mee met het blussen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: Wat we zien is dat ook burgers actief betrokken zijn bij het blussen van de brand. Bijvoorbeeld boeren zien we af en aan rijden op hun trekkers met grote waterreservoirs. Die komen dan naar brandweerauto's toe om ze weer nieuw water te brengen. Dus het is echt iets wat met z'n allen wordt gedaan, deze bestrijding van de brand.
0: Vanuit Spanje komt beter nieuws. Daar zijn ook meerdere bosbranden. En de autoriteiten waren eerst bang dat twee grote branden bij elkaar zouden komen. Maar het is de brandweer gelukt om dat te voorkomen. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. In 2021 waren er ruim 100 meldingen van incidenten. Vorig jaar waren dat er bijna 180. Komt volgens experts doordat het te druk wordt in de kasten door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen.
2: Er komt steeds meer bij en de meterkast is, vroeger wat we deden was een keer de wasmachine aanzetten en nu trekken we langdurig veel energie door de meterkast heen. Ja, en daar moet die wel op gemaakt worden.
0: Ook kunnen meterkasten beter niet als opruimhok gebruikt worden, want ook daardoor kunnen ze oververhit raken.
2: Ik kom soms boodschappen, tassen, schoenen, rekken, stofzuigers. Daar is die ruimte heel geschikt voor, maar daar is die niet voor.
0: Ja, de oplossing is simpel.
2: De meterkast aan laten passen. Maar dat zijn vaak toch vervelende kosten waar je niet op hebt gerekend. Hè? Want een warmtepomp kost al geld en een laadpaal kost al geld en zonnepanelen kost al geld. En dan moet ik ook nog de meterkast doen.
0: Ja, ook zeggen experts dat een installateur de meterkast moet controleren als er meer apparaten bij komen. En steeds meer mensen hoeven niet 's ochtends vroeg al te gaan rijden om op hun vakantiebestemming te komen. Want er poppen deze zomer steeds meer buurtcampings op. Zoals in Leidseveen bij Den Haag.
3: Normaal zou je denken dat je in een camping bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat of zo. Maar hier ben je gewoon in een camping een kilometer van je huis bijvoorbeeld. Dat is echt heel grappig.
4: Je hebt gewoon wel even oog voor elkaar en tijd. In plaats van het werkende leven of in je eigen tuin of je balkon zitten.
5: Je hoeft dus eigenlijk nooit meer naar Frankrijk, Spanje. Het kan gewoon hier op vakantie in Leidseveen.
6: Als het weer mee zit, blijven we in Nederland in Leidseveen.
0: Ja, krijg je het weer? Ja, dat zit ook grotendeels wel mee. Want hier en daar nog een buitje. Maar vanuit het westen komt de zon er langzaam bij. Het is 20 tot 24 graden. Vanaf morgen weer warmer. Met woensdag bijna overal temperaturen boven de 30 graden.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check FunnixAds.nl. Your city.

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics 5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Live.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het circuit Zandvoort en al zijn vastgoed. Die belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. En hoeveel de verkoop oplevert, weten we niet. Prins Bernhard had veel vastgoed in zijn bezit en stond ook wel bekend als de pandjesprins. Hij wil zich nu gaan richten op nieuwe ondernemingen en op het gebied van AI. En ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Leraaropleidingen aan de Unie zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan het jaar daarvoor. Die stijging lost het leraartekort nog niet op, maar de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland noemt het wel goed nieuws.
1: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen, dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het leraartekort is nog groot, dus ook de komende jaren zullen wij als universiteit ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
0: En de toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. En ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft voor het eerst gereageerd op alle kritiek na het WK voetbal. In een uitgebreid bericht op zijn Instagram haalt hij uit naar zijn critici. Nou, lang verhaal kort, hij zegt eigenlijk dat het één groot feest was, het WK voetbal, dat er niks is misgegaan en dat critici gewoon te hatelijk zijn. Nou, daar moet onze sportverslaggever Dien van het Laar toch wel wat kanttekeningen bij plaatsen.
2: Want voor aanvang van het toernooi werd een Somalische scheidsrechter, die werd niet binnengelaten omdat hij vermeende banden zou hebben met terroristische organisaties. Die werd geweigerd om Amerika in te komen. De Iraanse selectie die heeft ook een toernooi gehad om snel te vergeten. Want sommige spelers en stafleden die hebben geen visum gekregen of moesten heel erg lang wachten op aankomst in de Verenigde Staten.
0: En dan was er ook nog die rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun. Die werd teruggedraaid naar een belletje van president Trump aan Infantino. Het weer, hier en daar nog wat regen, maar vanuit het westen komt de zon er langzaam bij. Het is 20 tot 24 graden. Ja, vanaf morgen wordt het weer wat warmer, met woensdag bijna overal temperatuur.

Christine Morad met RS6 hier op Funix. En je hebt van die artiesten waarvan je denkt, ben je een kat of zo? Want hoezo heb je 9 levens? Chris. Ik heb dan bijvoorbeeld over de Belgische Turkse zangeres Hadis. Zij is daar echt zo eentje van, weet je wel. Ze begon ooit

als we heel veel teruggaan in de tijd. Hè, 2009, hoe oud was je toen? Ik kon me nog zo goed herinneren. Hè. HDC, Eurovisie Songfestival, zij in dat rode topje en die rock. Eens dat heel Europa kennis laten maken met Turkse muziek. Hè. Zo echt killing it. Ik hou daarvan. Maar eerlijk gezegd, ik ben het daarna ook een beetje uit het oog verloren. Omdat zij voornamelijk doorging in België. Hè? In Turkije. Want daar had ze natuurlijk een hele grote hit gemaakt met Doen Tek Tek. Ze groeide daaruit tot een van de allergrootste sterren daar van het land. En toen in 2022 kwam ze weer eens voorbij in onze playlist. Maar dan samen met Murda. Kijk, en daar is blijkbaar een van haar 9 levens gebleven.

0: fix in the club.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Yes sir, het is tijd voor de line check, het dagelijkse moment waarin we dus een deep dive nemen in de songteksten van onze favoriete Funnex artiesten. En vandaag pak ik even een track die 7 dubbel platina is gegaan, a.k.a. je kon gewoon niet om ze heen in 2017. Boef, Lil Kleine met Krantenwijk, want Kleine zei dit in die tune. 30k voor de VIP, maar ik gedraag me als een sloeber. Doe me gelijk een beetje denken aan back in the days vroeger. Ging dan met al mijn matties gingen we dan uit. En we legden gewoon geld neer voor een tafel in de club. Maar echt, echt, nu ik erop terugkijk denk ik van Chris, what were you thinking? Weet je wel, flessen erbij, doen alsof je grote spelers bent. Terwijl einde van de maand waren we gewoon met z'n allen aan het stressen of we genoeg geld hadden voor de OV. Maar goed, dat was in die tijd. Achteraf gezien denk ik, ja, het was gewoon niet mijn slimste aankoop geweest. Zogenaamd nonchalant doen in de VIP met de boys. Maar de gezelligheid is vaak gewoon op de dansvloer, toch? Die 2k was gewoon geldverspilling voor een tafel. Ik had het geld gewoon beter in mijn zak kunnen houden. Kan niet anders. Maar ik ben wel benieuwd hoe het bij jou zit eigenlijk. Wat was voor jou nou echt weggegooid geld?

dama, oye que, chelo, oye que.

0: halen en zo. Nu achteraf denk ik van, hey, wat een weggegooid geld. Ik heb er oprecht heel veel spijt van. Maar ik ben benieuwd, Nadie, voor jou, jouw verhaal. Wat was voor jou nou echt weggegooid geld? Melissa zegt bijvoorbeeld in de NPO-luisterapp. Hey Chris, het kopen van Isabel Marant van 525 euro. Woef! Omdat Beyoncé ze ook heeft. En achteraf doen ze ook nog eens pijn aan mijn voeten. Super dom van me. Sowieso iets wat ik vaker voorbij zie komen in de NPO-luisterapp. Designer-item. Ook bij Naima. Ze schrijft, ik heb ooit 800 euro uitgegeven aan een designertas. Omdat ik dacht dat er jarenlang plezier zou van zou gaan hebben. De eerste keer dat ik ermee naar een feestje ging, was ik de hele avond alleen maar bang dat iemand de drink overheen zou gooien of hem zou gaan stelen. Uiteindelijk lag die tas bijna altijd thuis in de kast. Het duurste accessoire die ik bijna nooit heb gebruikt. Zonde eigenlijk, hè? Dat je zoveel stress om een tas, terwijl je hebt gekocht dat je denkt, hey, ik ga gewoon lekker flaneren buiten, toch? Gewoon, ja, ik ben het wel met je eens. Het is wel een beetje weggegooid geld. Maar Younes, Younes is opgelegd. We got another one. Hij schrijft, ik betaalde via Marktplaats 600 euro voor kaarten van een uitverkocht concert. De verkoper stuurde gewoon screenshots en legitimatiebewijs. Alles leek te kloppen. We stonden al bij de ingang toen bleek dat dezelfde tickets al waren gescand. En die gast was nergens meer te bereiken. We konden letterlijk omdraaien en weer naar huis. Dat gevoel vergeet ik nooit meer. Younes, wat moet ik zeggen? Wat moet ik zeggen?
1: Dit is fout, man.
0: En dan wil ik toch even afsluiten met die van Charissa, want die vind ik ook crazy. Zij schreef namelijk, ik nam een abonnement bij een luxe sportschool omdat daar influencers ook trainen. Ik zag het vaak voorbij komen. De eerste maand ging 4 keer per week, daarna misschien nog 1 keer per maand, puur uit schuldgevoel. 1,5 jaar betaald voor een sportschool waar ik amper kwam. En nadat ik uitgeschreven stond, zag ik het nieuws dat ze mensen uitbuiten. God heeft me daar echt weggetrokken. Charissa, we all know, we all know.
2: Bombastic side-eye.
0: We weten welke sportschool het is, maar laten we niet te veel zeggen. Het is wel echt weggegooid geld geweest.

gaat het met je? Het is een lange tijd. Nu doe ik shows in Su en laat op Sanderij. Ik was nooit interessant, nu belangrijk. Vlug gemist, dat werd een lange reis. Doe voor mij patat, maar neem voor lange reis. Geen lange rij, maar de gastenlijst. 55 is mijn vaste prijs. En ik kom in je club en ze betasten mij, baby.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met

0: anders doet.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Nieuwe baan, minder werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.

0: complicated@phoenix.nl.
1: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
1: Ben je gezakt? Bij Rijschool Oscar krijg je je herexamen helemaal gratis.
3: Phoenix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phoenix Afro. Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Europese Unie stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de grote natuurbranden daar. Die blusvliegtuigen zijn erg welkom, want het zal nog weken, misschien wel maanden duren voordat de branden in Frankrijk geblust zijn, zegt de Franse brandweer. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
1: Geen goed nieuws, ook niet per se heel slecht nieuws. Sinds gisteravond heeft het brandgebied zich niet verder uitgebreid, maar daar blijft het ook bij, want het vuur is echt nog niet onder controle. De omstandigheden zien er ook niet heel erg goed uit. Vanaf morgen begint hier weer een hittegolf. En als we iets weten van deze brand, is hoe onvoorspelbaar die is. Dus iedereen is nog hier ontzettend alert op wat er de komende tijd gaat gebeuren.
0: Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Twee jongens die betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en ook trappen, waarna die moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. De politie in Den Haag heeft in twee maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen opgepakt. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit. Verschillende plekken in Nederland. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. En Prins Bernhard verkoopt zijn zakelijke belangen. Moet je bijvoorbeeld denken aan het Formule 1-circuit van Zandvoort en ander vastgoed, zegt MN-economie-collega Pomme Rademaker.
2: Ja, hij had belangen hier in het Mediapark in Hilversum, maar we kennen hem natuurlijk ook een beetje als de pandjesprins. Daar is nu geen sprake van meer, want ook alle panden die hij bezat, die gaat hij verkopen.
0: Ja, want Prins Bernhard wil namelijk nieuwe investeringen kunnen doen en geld steken in de ontwikkeling van AI. Het weer af en toe zon vanmiddag. In het oosten kan er nog een buitje vallen bij een graad of 21. Morgen volop zon, in het oosten wel wat grijzer. En een stuk warmer ook weer. In het zuiden kan het wel 30 graden worden.
3: Chris. Idali hoor je zo meteen na NASA Distinct Gilly Gilly.

0: 1 uit de NPO Luisterapp kan worden met het juiste antwoord op de vraag: welke artiest zit er vandaag in de Beat Blender? Het spel werkt als volgt: je krijgt 5 hele korte stukjes aan muziek. Geloof me, als ik zeg snel, meen ik het ook echt. Het gaat razendsnel achter elkaar door. Van een hele herkenbare stem en muziek die je natuurlijk kent vanuit Phonics. Maar jou de vraag: welke artiest zit er dus achter de Beat Blender? Kleine tip van Uncle Chris. Mocht je de snelste willen zijn in de NPO Luisterapp met een goed antwoord, open maar vast. De NPO Luisterapp gratis te downloaden. Ga naar de chat toe zodat je helemaal paraat bent om het juiste antwoord door te spelen. Op de vraag: wie hoor je hier?
1: In die Olaf.
0: Ja, welke artiest?

0: even een rondje langs de velden maken, de NPO luisteren, want we spelen de B-Blender. 5 tracks van 1 artiest, maar welke? Welke? Eens even kijken. Poke, zegt Sharifa. Ook Luc zegt dat. Poke is...
1: Pardon. Doe normaal.
0: Niet goed. Kevin gaat voor Henky T.
2: Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know.
0: Hey, en Palestina?
3: Yo, Silvio.
0: Nee, Palestina. Ah, yo, Silvio is niet goed. Ga ik met jou proberen, Danielle.
4: Goedemiddag, Chris. Is het broederliefde? I think it's broederliefde.
0: Nee, broederliefde, de broederliefde.

0: was op een gegeven moment gestopt. Hij zat in een hele bekende internationale act. Want hij wilde gewoon solo hits maken, dichter bij de familie hier in Nederland zitten. En dat is sowieso dus niet Henkie T. Nee, Poke is ook niet goed. Broederliefde is niet goed. Yo Silvio. Nee. Het zijn allemaal antwoorden die ik voorbij zie komen, namelijk in de NPO Luisterapp. Luister goed. Wie is dit? In die Beatblender. Dat kan eigenlijk, hè. Eigenlijk kan er maar één naam achter zitten. En die naam luidt...
1: Beatblender is busy, busy.
2: Hey Chris, je bent op zoek naar busy.
0: Ik ben inderdaad op zoek naar busy vandaag in de Beatblender. Met de tracks Zin in de Zomerman, Hup, Drama, S.O. Naarde en Traag. Ja, hij stond er natuurlijk in de bekende internationale act Yellow Claw. Hij heeft familie in Nederland natuurlijk, maar daarom dacht hij van... Hey, ik wil dichter hier in Nederland zitten, ik ga hier gewoon hits maken. De grap is dat hij ook hits heeft gemaakt in Nederland die internationaal viraal gaan. Dus hey, a win is a win. Hele dikke shout-out naar hem. En een shout-out naar degene die het allersnelste kwam in de NPO Luisterapp. En vandaag is dat Noah! Gefeliciteerd!
3: Dankjewel.
0: Ga ik toch even vragen, Noah, hoe komt het dat je zo snel was?
3: Ja, ik weet het niet. Zijn stem is zo herkenbaar, dus ik dacht, ja, dat kan er maar één zijn.
0: Dat kan er maar eentje zijn. Heerlijk. Ja, het is echt van harte gegund, Noah. Hé, die Funnix sokken, die komen je kant op. Ga ervan genieten. En welke track van Busy mag ik voor je draaien?
3: Ja, dan vragen, hè?

ja, helemaal klaar mee waren. De een was de dakdekker, de ander zat gewoon achter de kassa van een tankstation. En elke dag hadden ze de gedachte van, wanneer mag je gewoon eindelijk weg? Wanneer hoef ik niet meer te doen alsof mijn manager dit leuk vindt? Wanneer mag ik dit leuk vinden? Ja, en dan drop je ineens die ene tune, hè? Afraid to Feel met de sample van Silk, I Can't Stop Turning You On. Ze ging gewoon letterlijk van werken voor je baas naar de soundtrack van de zomer van 2022. Je hoort ze nu op Phonics, LF System.

0: is wel heel wat anders. Hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcistische trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Voor een narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funix FM op TikTok.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Kvest.com.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: In the mood for vibes.
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het slachtoffer dat afgelopen zaterdagavond werd gedood bij de aanslag op de Pride in Berlijn was een vrouw van 65. Ze kwam uit Polen en was met haar dochter op de Pride, vertelt onze correspondent Gimbal Duk.
1: En ook de dochter is gewond geraakt, maar zij is wel buiten levensgevaar. Dat geldt ook voor alle andere, in totaal 29 slachtoffers. En ondertussen is er in de politiek een heel debat losgebarsten wat er nu moet gebeuren. Vooral bij de rechtse partijen wordt opgeroepen tot hogere straffen. Zo wil onder meer de burgemeester van Berlijn dat mensen die als verdacht te boek staan een enkelband gaan dragen. Terwijl bijvoorbeeld bij de linkse partij, SPD, wordt gekeken naar hoe überhaupt dit heeft kunnen plaatsvinden. En die denken vooral dat er uitvoeringsfouten zijn geweest bij politie en justitie. En dat niet per se hardere straffen dit hadden kunnen voorkomen.
0: Zaterdagavond reed een islamistische extremist met een busje in op de menigte in Berlijn. En stak daarna met een kapmes om zich heen. De dader werd gisteren na een klopjacht doodgeschoten door de Duitse politie. Ander heftig nieuws dan uit Parijs. Daar zijn 3 mensen gewond geraakt bij een messenaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent en 3 vrouwen neersteekt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis toegebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Een politieagent in Frankrijk, die niet aan het werk was, heeft de man uiteindelijk overmeesterd en opgepakt. Over het motief van de messenaanval in Parijs weten we nog niets. Er zijn al heel veel mensen naar deze film toe geweest.
2: Woody! Jesse, hello!
3: Is it as bad out there for toys as they say it is?
4: We're finding more abandoned toys each day.
5: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is
6: for everything.
0: Ja, Toy Story 5, het is de succesvolste film van dit jaar. Anderhalve maand nadat die film uitkwam, heeft hij al meer dan $1 miljard in het laadje gebracht. En sinds vanochtend krijgen vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden een boete. Want die brug heeft een zwakke constructie en daarom mag er sinds een week geen zwaar verkeer meer overheen op boete van €500. Rijkswaterstaat heeft afgelopen weekend camera's opgehangen, maar ziet dat toch niet iedereen zich eraan houdt.
7: We zien een forse afname van het aantal vrachtwagens dat er overheen rijdt. Toch zijn er nog een aantal vrachtwagens die er inderdaad overheen gaan. Boven iedere rijbaan hangt nu een camera en iedere vrachtwagen die wordt gefotografeerd. Onze doelstelling is om de vrachtwagen die er overheen gaan, te beboeten.
0: Het is al langer bekend dat de Merwedebrug verouderd is. Pas in 2031 wordt die vervangen. We hebben nog weer voor je af en toe zon vanmiddag met in het oosten wat grijzer. Daar ook nog kans op een buitje bij een graad of 21. Morgen volop zon in het oosten opnieuw wat grijzer. Het wordt wel warm. In het zuiden kan het wel 30 graden worden.
8: Chris. Idali hoor je zo meteen naar Dre the Wave vernemen. Rihanna.

0: hier op Phoenix, hey, in België. Kom naar buiten, we moeten praten.
1: Chris.
0: Ik was gisteren even in Brussel. Op de een of andere manier kosten meubels daar soms gewoon de helft van wat je hier betaalt. Mijn broertje heeft namelijk een eigen huis gekregen. Een huurhuis voor het allereerst 25 jaar. En ik als grote broer denk dan, weet je wat, ik moet die man een beetje gaan helpen. Ik woon al ruim 10 jaar op mezelf. Dus ik kan hem een beetje wegwijzen maken in waar je meubels moet kopen. Hoe het een beetje werkt als je voor het eerst uit huis gaat. Dus wij gaan met z'n tweeën naar Brussel toe. Meubels zijn daar echt een stuk goedkoper. Dus ik dacht, hé, mooie deal. Alleen om daar te komen moet je wel eerst België overleven. Want misschien herken je het wel als je ooit met de auto richting Frankrijk of Marokko bent geweest. Je steekt dan de grens over. En je hoeft niet eens op je navigatie te kijken. Je auto begint gewoon vanzelf te trillen. Het lijkt

Deal 24 Hours. Krijg ook een appje van Jens in de NPO luisteren met: hey Chris, wat is nou jouw all-time favorite tune? Moet ik even over nadenken? Daar gaan we het zo meteen over hebben in de Powerpokko. Mocht je hem van jezelf al weten, drop hem alvast in de NPO luisteren. Dit is Our Star met Tornado.

0: Top, heerlijk. Maar ik ben nu benieuwd naar die van jou. Wat is jouw all-time favorite tune? Cindy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Favorite Phonix Fam luisteraar. Cindy, jij kwam me toch met een tune? Ik kreeg eigenlijk gewoon instant kippenvel. Hoe kom je op deze tune?
1: Ik vind het gewoon een fijn nummer om naar te luisteren. Het geeft me een goed gevoel van binnen.
0: Mm-hmm. En komt
1: ja, en gewoon...
0: Wat zeg je?
1: Vooral wanneer Cardi B opkomt, dat vind ik gewoon geweldig.
0: Wauw. Wacht, Cindy. Je kent die tune van A tot Z, toch?
1: Ja, zeker.
0: Je kent het toch? Doe even je beste Cardi B-impressie. Cindy, kom op. Klein stukje.
1: Nee, dat ga ik niet doen. Nee, sorry.
0: En één lijn, want ik weet je kan hem killen, toch?
1: Nee, ik kan het. Mijn stem is totaal niet fijn. Ik ga het hier niet aandoen.
0: Je bent niet opgewarmd.
1: Okay. Nee, helemaal niet.
0: Ik ga je laten. Maar ik vind het fijn dat je enthousiasme is wel echt daarover die tune. Bruno Mars, Cardi B, en hoe heet die tune?
1: Finesse.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel.

0: Spin.nl, your city, your sound.
1: Nieuwe baan, minder werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
2: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch? Beta.
3: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl. Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl. Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Ze was 65 jaar en vierde dat evenement met haar dochter. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de Duitse politie. Abdul B. was al eerder veroordeeld en dat zit Duitse politici helemaal niet lekker, vertelt onze correspondent Gimbal Duk.
1: Van links tot rechts hoor je wel vooral de verbazing hoe het überhaupt kon gebeuren dat deze Abdul B. op vrije voeten liep, ondanks dat hij meermaals is opgepakt. Verder hoor je eigenlijk ook dezelfde reacties als bij alle voorgaande aanslagen van de afgelopen jaren, waarbij bijvoorbeeld de rechtsradicale AfD vooral naar immigratie kijkt, politievakbond vooral een nieuwe oproep doet dat de politie meer bevoegdheden moet krijgen en ook vanuit meerdere LHBTI-organisaties wordt er juist op gewezen dat er meer moet worden gedaan aan preventie bij jongeren.
0: Ander nieuws uit Duitsland dan. In een hotel daar, net over de grens bij Nijmegen, is een Nederlander doodgevonden in zijn kamer. Dat onder meer het AD. De man van 35 checkte zaterdag in bij het hotel in Duitsland, maar verliet de volgende dag niet op tijd zijn kamer. En toen het personeel ging kijken, vonden ze het lichaam van de man. De politie gaat uit van een misdrijf en onderzoekt de zaak. In Zevenaar in Gelderland zijn vanochtend tientallen jerrycans gevonden met vermoedelijk drugsafval. Een deel ervan lag op de rijbaan en een ander deel weer in de bosjes. Een gespecialiseerd bedrijf is nu ingeschakeld om jerrycans af te voeren. De politie bekijkt nog waar ze vandaan komen. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft voor het eerst gereageerd op alle kritiek op het WK voetbal. In een uitgebreid bericht op zijn Instagram-pagina haalt hij uit naar alle critici. Nou, even lang verhaal kort. Hij zegt eigenlijk dat het een groot feest was. Dat er ook niks is misgegaan. En dat critici gewoon allemaal te hatelijk zijn. Nou, daar moet onze sportverslaggever Dien van het Laar toch echt wel even wat kanttekeningen bij plaatsen.
2: Want voor aanvang van het toernooi werd een Somalische scheidsrechter, die werd niet binnengelaten omdat hij vermeende banden zou hebben met terroristische organisaties. Die werd geweigerd om Amerika in te komen. Die Iraanse selectie die heeft ook een toernooi gehad om snel te vergeten. Want sommige spelers en stafleden die hebben geen visum gekregen of moesten heel erg lang wachten op aankomst in de Verenigde Staten.
0: En dan was er nog die rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun. Die werd teruggedraaid naar een belletje van de Amerikaanse president Trump aan Infantino. Het weer vanavond alleen in het oosten nog kans op een buitje. Morgen vooral een zonnige dag. In het oosten wel wat meer kans op bewolking. Het wordt ook weer wat warmer. In het zuiden kan het wel 30 graden worden.
3: Met zometeen broederliefde, maar

0: Rare plek. Pak je dan eten met je hand of met een tang?
1: Nordin en Chanel.
0: Bonzie maandag. Vandaag zijn we met Chanel. Bev is lekker op vakantie. En ik ga je iets vertellen wat ik afgelopen weekend heb meegemaakt. Mijn zomertour is in volle gang. Buiten dat ik hier radio DJ ben, ben ik ook DJ in clubs, festivals, noem het maar op. En deze zomer is echt mijn drukste zomer tot nu toe. Vorige week zat ik in Kroatië. De dag daarna vloog ik naar Portugal. En daar is dus iets gebeurd wat ik met jullie moet delen.
2: Wat is er gebeurd, Nordin?
0: Nou, ik heb een bepaalde pas. En daarmee kan je dan op
2: zo'n
0: verschillende...
2: Je weet dan waar
0: ik nu toe ging. Je hebt dan zo'n pas en dan kan je in verschillende lounges of verschillende airports. Nou, wat heb je daar? Je hebt daar gewoon dat je even rustig kan zitten, iets te drinken en iets te eten. Het ziet er heel ontzettend duur uit. Je krijgt er ontzettend fomo van, maar als je eenmaal zit, dan heb je ook wel een beetje van, oké, is dit het? Maar oké, er lagen daar hele lekkere brownies. Die waren wel ontzettend lekker. Die brownies lagen op elkaar gestapeld en er was een tang, maar ik pakte die tang niet.
2: Je pakte de brownie met je blote, vieze hand.
0: Met
2: die hand waarmee je net je tolly hebt gekrapt.
0: Ja, luister nou. Ik pakte dus die brownie, maar ik raakte geen andere brownie aan. Dat vind ik heel belangrijk om te benoemen. De bovenste brownie pakte ik. En ik keek rechts van me. En daar stond dus een medewerker. En die keek me aan. Zo'n Duitse medewerker met poenklichheid. Die keek me aan. Het vuur spatte uit haar ogen. En ik deed zo uit stress. Ik, hi. En ze zei gewoon niks. En ze bleef gewoon door me heen. Dus ik pakte het snel. En ze keek me echt zo fucking boos aan. Maar toen zat ik te denken, ik doe dit ook altijd bij de supermarkt.
2: Oh, ben jij zo eentje?
0: Bij de croissantjes of bij de dingen. Maar één ding vind ik echt heel belangrijk om te zeggen. Ik raak dus niet een ander broodje aan. Als ik een ander broodje aanraak, dan pak ik hem ook wel. Dus ik dacht in één keer, moeten we het hier niet over hebben of je verplicht bent om zo'n tang te gebruiken of niet?
2: Ja, het is wel netjes. Weet je, verplicht. En dat die vrouw zo doet, vind ik ook een beetje overdreven. Want het is al gebeurd. Maar ja, je bent wel smerig.
0: Je vindt me echt smerig.
2: Ja, ik weet toch, die tang, die ligt ernaast. Hoeveel meer moeite is het om gewoon netjes die tang te pakken? Heb je handen ontsmet? Nee, dat heb je niet gedaan.
0: Allemaal dingen die je aanraakt in het vliegveld. Maar als iedereen die tang pakt, wil die tang toch ook gewoon vies en dan gaat die...
2: Ja, maar kijk, die tang douw ik niet in mijn mond. Die brownie is zo meteen wel. En dat is het grote verschil, in orde.
0: Ja, ik wil het gewoon even weten. Wat doe jij in de supermarkt of ergens anders als je zo'n mogelijkheid... Ik kan gewoon die tang niet pakken. Ik kan het gewoon niet. Ik moet het gewoon met mijn handen pakken.
2: Je bent echt smerig.
0: Maar oké, wat doe jij? Pak jij het met je handen of gebruik jij een tang? Laat het even weten in de NPO Luister app. Wij zijn echt heel benieuwd over dit derde wereld. Hoe noemen we dat?
2: Eerste wereldprobleem, hoor dit.
0: First world problem. New music. New
3: opvatting. Equals be happy. Your city, your sound. Funny.

0: je eten met je hand of met een tang?
1: Noorden, Papi en Chanel.
0: Mami. Je kent het wel, in de supermarkt als je croissantjes moet gaan pakken of ergens anders heb je vaak de optie om een tang te pakken. En die optie gebruik ik eigenlijk nooit. Ik ga
2: Want je bent smerig.
0: Nee, ik ga gewoon altijd met mijn hand. Ik weet niet wie die tang heeft aangereikt. Ik wil gewoon, ik moet het gewoon met mijn
2: hand. Nee, maar doe je het echt omdat jij niet weet wie de tang heeft aangereikt?
0: En wat ik heel veel weet, als ik die tang pak, dan wordt mijn broodje altijd zo gecrushed en geplet. Ja, dat vind ik ook gewoon niet relaxed. Oké, wij vragen het aan jou omdat, Chanel vindt mij gewoon een ontzettende vieze goorlel gewoon.
2: Ja, ik weet niet waar je handen zijn geweest. Dat weet ik ook niet van andere mensen, maar bij jou zit ik er persoonlijk extra mee. We kregen wat berichten in de NPO Luisterapp. We kregen een memootje van Jens.
3: Het ligt er echt aan of de broodjes er al lang liggen of niet. Als ze dan net liggen, pak ik die tang wel. Maar anders pak ik ze gewoon met de hand.
0: Het ligt dus aan de broodjes, hoe lang ze er liggen. En Maggie,
2: raar.
0: Wat jij?
4: Noorden, deze had ik niet verwacht van jou. Maggie hier, by the way. Tuurlijk gebruik je die tang, weet je. Wat denk je, als je hoort het norovirus is uitgebroken, mensen hebben gewoon hun klauwen niet gewassen nadat ze naar de wc geweest zijn. Especially als ze nummer 2 hebben gedaan, dus snap je, dat is wat het is. Hygiëne is alles. Pak die tang en pak het eten zo. Maar niet meer met je handen. Kan niet, in orde. Voor deze keer ga ik je vergeven, oké?
2: Vergeven maar we vergeten het niet.
0: Tot nu toe ben ik nog niet overtuigd om de tang te pakken trouwens.
5: Hey Noorden, ik geef je groot gelijk man. Je moet wel even logisch nadenken mensen. Iedereen pakt die tang vast. Ongewassen of gewassen hand, het maakt geen moer uit. Iedereen pakt dat ding vast. Jij weet niet waar die hand gezeten heeft van die persoon. Dus als je je brownie pakt gewoon met je blote hand, inderdaad, raak de rest niet aan en klaar is Kees. Maar ga niet die tang aanraken, G. Die tang heeft meer soas dan Kim Holland, snap je? Nou man, is goed gedaan Noorden. En mensen die zeggen, eeuw. Broer, jij bent zelf eeuw als je die tang aanraakt.
0: Ja, Chanel, wat vind je daarvan?
2: Nou ja, nogmaals, de tang doe ik niet in mijn mond. De brownie wel. Maar ik heb nu wel een beetje een angst gekregen van, oké, minder mensen doen het, want de NPO-luisterapp is echt super verdeeld.
0: Ja, dus
2: ik ga gewoon geen broodjes meer in community dingen, buffet dingen. Ik ga dat gewoon niet meer eten, want je was allemaal smerig.
0: Ja.
2: Ja, je verpest het voor iedereen, hè?
0: Graag gedaan. Ja, ik verpest het echt graag, want dan blijven er meer broodjes voor mij ook.

0: zetten met Baga door je speakers hier op Phoenix. En zometeen is het tijd voor het middagtentamen kennisquiz van 5 vragen.
1: En ik ga jou inmaken.
0: Dat zullen we nog wel eens zien. Jij moet wel gaan kiezen, Team Noordin of Team Chanel. Wie kies jij?

0: Ben Astor live door je speakers.
1: Huh? Heb een tentamen?
0: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
0: Kennisquiz van 5 vragen waarin we jouw hulp keihard nodig hebben. Wil jij in Team Noordin? Reageer dan Team Noordin. Want ik heb weer een hulplijn open die ik gewoon wil gebruiken om iemand die gewoon echt voor de winst wil gaan vandaag.
3: Ja, Tante Chanel heeft een gaatje en als jij hem wil vullen, dan moet je in.
0: Nee, Chanel.
3: Nou, jongens, dit is toch leuk.
0: Ja, ik vind hem wel goed.
3: Als jij mijn gaatje wil vullen door middel van te helpen met kennisvragen, heel romantisch, heel sexy, dan moet je nu Team Chanel in de NPO Luister-app douwen, want dan gaan we samen Noordins gaatje vullen.
4: Maandag.
3: Ja, bonsie maandag.
0: Ja, dit is wel, hier heb ik gewoon niks om terug te zeggen. Ja, ik hoop er nog dat er iemand is die mij niet wil vullen en die gewoon in mijn team wil.

0: Welke artiest staat bekend als de King of Reggaeton?
1: Chanel Bob Marley.
2: Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
0: Dat is niet waar.
1: Bob
0: Marley.
1: Wat?
0: Reggaeton.
2: Reggaeton? Daddy Yankee.
0: Dat is Daddy Yankee.
1: Nah.
2: Je dacht reggae.
1: Ik hoorde reggae.
2: Je hoorde reggae, maar het was reggaeton. Claro.
3: Huh? Hebben ze dan?
2: My guy is al een goede instinker dit. Ja, jouw van.
3: Oh. Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middag.
2: Ik had 100.000% ook Bob Marley gezegd. Reggaeton, Bob Marley! Ja, en hierom zie je maar dat we een teamgenoot nodig hebben in ons team. We spelen het middag de dame. Kennisquiz van 5 vragen. Het is een strijd tussen Chanel en mij, maar gaat het mis, dan mogen we jouw hulp gebruiken. Je kan reageren Team Noordin of Team Chanel. Chanel, wie zit er in je team?
1: De enige echte Bibi!
2: Hola, hola. Hoe denk je dat je vandaag mij gaat verslaan, Bibi?
5: We gaan gewoon ons best doen. We must.
2: En Lindsay, dat gaat niet gebeuren, hè?
6: Nee, zeker niet. Vandaag niet.
1: Lindsay, precies. Waarom Team Noordin? Ik wil het weten.
6: Gewoon, goeie
1: vraag. Ja, goeie
6: vraag. Die vraag kon ze niet beantwoorden.
2: Nou, bedankt voor je energie, Lindsay. We gaan in ieder geval walk the walk, talk the talk. We gaan het spel spelen. Sander, wat zijn de dingen die ik ben vergeten?
0: Yes, je hebt bijna alles gezegd, maar onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die ene bonusvraag.
4: Het middagtentamen.
0: En maakt niet uit waar je bent, je mag altijd op afstand meedoen met het middagtentamen. Waar het nu 1-0 staat voor Noordin.
1: Boe!
0: Vraag 2. Hoe heet de hoofdpersonage in de game GTA Sander?
2: Noordin.
0: 5. 4.
2: Lamar.
0: Nee, Chanel in de game GTA San Andreas.
1: Riley.
0: Nee, is het niet. Bibi, weet jij het?
6: Ja, ik weet het wel. Carl J.C. Johnson.
0: Ja. Wauw, dat is goed.
1: Nah.
2: San Andreas, dat is niet 6. Is niet 6,
0: nee.
2: Hè?
0: Nee, San Andreas was CJ of Carl Johnson. Ja, dus dat is waar.
2: Lau.
0: Maakt het 1-1. Vraag 3. Welk Europees land bleef in de laatste internationale oorlogen neutraal?
2: Noordin. Zwitserland.
0: Zwitserland, ja. 2-1. Vraag 4. Welke animatie-tv-serie ken je van de personages Sam, Alex...
2: Noordin.
0: 5-4.
2: Totally Spies.
0: Ja, Totally Spies.
2: Oh, bijna Rocket Power gezegd.
0: En Clover. Hoort er ook nog bij. En vraag 5. Ja, voor de vorm.
2: Voor de map. Nee, maar dat is wel de voor de vorm.
0: Oké, vraag 5. Welke artiest ken je van de tunes Live Your Life and Whatever You Like?
1: Ja, goede vraag.
2: Noordin. Type 1?
0: Nee, geen type 1. Chanel. 5.
2: Lil Wayne.
0: 4.
1: Lil Wayne.
0: Nee, is geen Lil Wayne.
2: You can have whatever you like.
0: Weet jij het?
6: Hoe heet ze nou?
0: 3, 2, 1. Lindsay, weet jij het?
6: T.I.
0: 4.

0: Zeg het. Zeg het.
1: Het doet me echt pijn.
0: Oh, ik
1: geniet. Voel echt pijn in mijn hart.
0: Ik
1: zie het aan je.
0: Ik geniet hier. Ik kan je niet uitleggen de overwinning dat ik jou heb verslagen. Dat jij gewoon een nietsnut bent. Dat is zo lekker. Elke keer dat ik je win, lekker. Lekker
1: Waarom
0: voor je.
1: Waarom deed je niet zo'n expeditie?

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
3: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
5: Zaterdag 1 augustus, Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.

0: Phoenix.nl.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/nieuws.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NWS op 3. Heb jij het al gespeeld?
1: Ik kom speciaal hier naartoe om het te halen.
0: Ja, waar het over gaat, vertel ik je zo meteen. Ik begin met iets anders. Er zijn al meerdere meldingen gedaan van discriminatie tijdens de World Pride afgelopen weekend. Tientallen LHBTI'ers hebben zich al gemeld, zegt de organisatie Report It Always, ook wel bekend als Rita. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen. En normaal gesproken zijn het er maar een paar per dag. Vooral bezoekers van de Pride Walk en van het Milkshake Festival in Amsterdam zeggen dat ze werden lastiggevallen. Volgens Rita zou de grote toename mede kunnen komen doordat de organisatie zichtbaar is tijdens de Pride. En de pandjesprins is weer gewoon Prins Bernhard. Prins Bernhard verkoopt namelijk al zijn panden en zijn belang in het circuit van Zandvoort. De afgelopen jaren richt hij zich vooral op vastgoed, waardoor hij de bijnaam pandjesprins kreeg. Collega Marieke de Vries weet waarom hij nu zijn zakelijke belangen verkoopt.
2: Omdat hij zijn geld en energie wil steken in kunstmatige intelligentie. Als vastgoedondernemer zocht hij vaak de grenzen en risico's op. Huurders van zijn panden in Amsterdam verweten hem de regels te overtreden. En ook ging hij in zee met niet onomstreden figuren. Hij wordt omschreven als een zakelijke veelvraat. Een alles-of-niets ondernemer die eerst alles investeerde in het internet, toen in het vastgoed en nu dus kunstmatige intelligentie.
0: En hoeveel de verkoop Prins Bernhard oplevert, weten we niet. En er is ook een nieuwe hype in puzzelboekjesland. Het gaat om Murdoku, een soort combinatie van Sudoku en Cluedo. Het is zelfs zo erg dat de boekjes bijna gelijk zijn uitverkocht. Dat zien ze ook bij deze boekenwinkel op Schiphol.
3: Het is echt belachelijk hoeveel ervan verkocht worden. Zodra ze op voorraad zijn, worden ze gelijk gereserveerd door de mensen. En dan zijn ze eigenlijk ook gelijk op.
0: Ja, Murdoku dus. En ook deze mensen zijn op zoek naar zo'n puzzelboekje.
4: Ik heb heel veel mensen hierover gehoord. Mijn zusje heeft hem gekocht en toen hebben we een paar puzzels samengemaakt. En nu denk ik, ja, nu moet ik zelf gaan beginnen ermee.
5: Ik zag het op TikTok. Op een gegeven moment een paar kanalen die het op hadden staan. Niet per se hele grote, maar gewoon denk ik, een paar van die spamkanalen die het gewoon heel veel opzetten in de hoop dat het een beetje verkoopt.
1: Ik kom speciaal hier naartoe om het te halen.
0: Nou, het weer, dat is geen mysterie. Vanavond alleen in het oosten nog kans op een bui. Morgen volop zon, in het oosten wat grijzer. Het wordt wel weer wat warmer, ook in het zuiden temperaturen tot maximaal 30 graden.
6: En ik heb mijn identiteit veranderd. Bij wie hoort dit verhaal?

0: En een van ons heeft zijn of haar identiteit veranderd.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Het is weer tijd voor het ene spel dat jij moet gaan raden wie van ons twee aan het cappen is en wie de waarheid spreekt tijdens Who Did It.
2: Ja, onze producer Sander heeft een verhaal van één van ons eruit gepakt. En jij moet raden, hoort dit bij Chanel of hoort dit bij Nordin? Hij mag ons maar één vraag over het verhaal stellen. Die moeten wij eerlijk beantwoorden. Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Yes, weer een bijzonder verhaal van vandaag is... Mijn naam is wettelijk veranderd toen ik 7 was. Chanel, waarom is dat veranderd?
2: Ik wist niet hoe ik mijn naam moest spellen. En ik kreeg er zoveel vragen over. Mijn moeder ook, dat ze op een gegeven moment het gewoon zat was. Toen heeft ze mijn naam veranderd.
3: Oké, okay, en Nordin, bij jou ben ik dan wel benieuwd. Hoe heette je dan voor Nordin?
0: Badder.
3: Heette jij Badder?
0: Yes.
3: Oh my god.
0: Ja, who did it? Mijn naam is wettelijk veranderd toen ik 7 was. Bij wie hoort dit verhaal? Drop het even in de NPO-lijst. Laat weten bij wie het hoort en doe het via een spraakmemootje. Dat vinden wij extra leuk. Mijn naam is wettelijk veranderd toen ik 7 was.

0: Jij bent wel een beetje toxic, hè, Chanel?
1: Klein beetje.
2: Okay, we went through everybody. Who did it?
3: Who did it?
1: Mijn naam is wettelijk veranderd toen ik 7 was. Was dat Noordin of ben ik het toch? Noordin, wat komt er binnen in de NPO-luister?
0: Ja, Baddels die zegt soldaat A. Badder. Zo moet je ook gewoon heten. Kieves, heb je naam veranderd. Maar alsnog denk ik dat het Chanel is.
1: Rick, die stuurt een voice memo.
4: Sorry, tante Chanel, maar ik kies voor jou. Ik denk dat jouw moeder jouw naam heeft veranderd. Want Chanel, nee, dat past niet bij jou. Een andere naam past wel bij jou. Dus ik kies voor tante Chanel. Tante Chanel, jouw naam is veranderd.
1: Nou, Tatjana zegt, ik denk Noordin in verband met Bader Hari.
0: Ah, ja, Noordin, Bader. En op onze Instagram, Noordin en Wef, hebben we ook een poll geplaatst. 39% die denkt dat mijn naam is veranderd. 61% die denkt dat Chanel haar naam is veranderd. We gaan naar Danny en dan gaan we naar de conclusie.
5: Nou, ik zeg Chanel, want Noordin is geen Marokkaans. Want Bader is een Marokkaanse naam.
2: Did it.
3: Het was Chanel.
1: Ja, nu willen jullie allemaal weten hoe ik vroeger heette.
0: Hoe heette je?
1: Nou, ik zal het even uitleggen. We zijn dus... ik wou een of ander lulverhaal aanhangen. Het is allemaal niet spannend. Mijn moeder heeft me Chanel genoemd met 2 L'en. En op een gegeven moment kwam je dan in groep 3-4. En ze vroegen me deed het, is het nou 1 L? Is het nou 2 L'en? En ik wist het eigenlijk zelf ook niet. En mijn moeder was zo klaar met al die vragen van docenten, van mij, dat ze gewoon naar de gemeentehuis is gegaan en mijn naam heeft veranderd naar Chanel met 1 L.
0: Ja, je moeder is wel creatief, moet ik zeggen.
1: Ja,
0: Chanel met 2 L'en.
1: Ik vond het ook een heel dom idee. Maar ja, je moet zeggen zwangerschapshormonen en überhaupt de naam Chanel kiezen. Honden.
0: Het past wel echt bij je.
1: Ja, het is een beetje goor en fout.
0: Maar nu je het hebt gezegd, ben je eigenlijk wel een Chanel met 2 L'en.

0: saying designer.
1: Band up.
0: Ja. Maar die wilde nog even spannend houden. Maar eventjes heel iets anders.

0: vies, zo funsig. Ik vind het heerlijk. Ik wil overal zijn. Maar ja, niet iedereen kan dat. En we hebben iemand die daar die wel overal is, hè?
1: Give it up voor Festival Pas winnaar Jadelia!
2: Woe! Woe, woe, woe, woe.
1: Jij hebt de Funix Festipass gewonnen. Dat betekent dat je toegang hebt tot alle festivals waar Funix aanwezig is. Ik wil weten, welk festival ben je tot nu toe geweest? En wat is de gekste ding wat je daar hebt meegemaakt?
2: Poeh, dat is gelijk een goede vraag. Nou, natuurlijk ben ik op funzige deuntjes geweest. Dat was echt de perfecte aftrapper gewoon. Gezellig dansen, dance battles, lekker eten, drinken. En ik heb dus Danje en Valentino, die tegen mij hebben gestreden, lekker mee kunnen nemen.
1: Dus het
2: was een toffe reunie samen.
1: Er zijn andere Funix-luisteraars die met jou strijden om die pas.
2: Ja,
1: en
2: ja,
1: even voor de mensen die meer weten, hoe heb jij die pas gewonnen?
2: Nou, ik heb dus een week lang games gespeeld. Een soort van 30 seconds memes uitleggen. In de hoop dat jullie dat konden raden. En uiteindelijk hebben we een eindreportage mogen maken. En ik heb die les kunnen winnen.
1: Super, super tof gedaan. Wat ga je nog meer allemaal meemaken?
2: Nou, sowieso staat Latin Village nog op het menu. Parels van de Stad heb ik enorm veel zin in.
1: Daar heb ik ook zin in. Ik moet daar ook draaien, dus dat wordt ook sowieso supergezellig.
2: Ja, superleuk is dat.
1: Ja.
2: Dus ik heb er echt enorm veel zin in.
1: Ja, en nog één leuk verhaal daarover.
0: Gewoon iets geks wat je hebt meegemaakt op een festival.
1: Gekste verhaal ooit op een festival wat je hebt meegemaakt.
2: Gekste verhaal. Zo, daar zet je me even voor het blok. Ik denk het tofste was toch wel echt op funzige deuntjes, waarbij er heel spontaan een danscirkel ontstond en iedereen ging elkaar gewoon battelen. Gewoon, het ging er hard aan toe. En dat was zo tof. Dat was geweldig om te zien.
1: Heel veel plezier met jouw festival, Passe Delia. Je bent helemaal verdiend gewonnen. En leuk zomertje wordt het voor jou.
0: Ja, je bent buiten, hè?
2: Jazeker.

0: Narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch? Narcisten trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan.

0: zou je eigen identiteit maar willen vieren. Feesten om te zijn wie je bent. Met duizenden andere mensen. Totdat er één iemand dit je afneemt en een feest compleet verwoest door een aanslag te plegen.
1: Noorden en Chanel.
0: Het gebeurde eergisteren in Berlijn. De stad vierde Pride. Duizenden mensen waren er om te feesten. En een busje rijdt in op mensen. 29 mensen zijn gewond en één iemand is om het leven gekomen.
2: En ja, weet toch, ik schrok er echt super erg van. En doet natuurlijk extra pijn, want de afgelopen jaren heb ik het idee dat we conservatiever zijn geworden. Weet je, wereldwijd is er steeds meer druk op LHBTI-rechten. Dus ik denk dat Pride dit soort momenten extra belangrijk is. En op zo'n viering, ja, ik ben er helemaal naar van, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, ik heb mezelf van dat ik denk van, ik dacht dat dit voorbij was. Of dat we hier voorbij waren. Of voorbij dit stadium dat er zoveel haat is tegen, ja, tegen deze gemeenschap, om het zo te zeggen. En dat vind ik wel van, ja, op uitgerekend dan zo'n dag vind ik dat wel echt heel, ja, pijnlijk en heel triest. En dat je ook een beetje denkt, ja, hoe verder? Dit is Berlijn. Nederland komt er ook aan. Heerst er dan meer angst? Kijk je daar anders naar?
2: Nou ja, ik denk dat de mensen nu zeker banger zijn om wel of niet te gaan. Weet je, je ziet natuurlijk ook in het nieuws dat er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Maar ja, ik vind wel dat Pride, ook al durf je misschien niet te gaan, het moet in een vorm gefirmd worden. Zeker juist nu.
0: Ja, iemand die wel gaat is onze eigen Naomi. Haar gaan we er zo meteen over spreken. Wat dit met haar doet. Ook natuurlijk wat ze wel gaat. En wat misschien ook goed is om te bespreken. Wat is Pride eigenlijk? Want heel veel mensen die denken dat het gewoon een losstaande feestdag is. Maar het is veel meer dan dat.
3: New music. New of what is.
4: I am Aisha, featuring First Man. Azul, your city, your sound.
3: Funny.

0: lang zit er. Iemand die er sowieso wel bij zal zijn, dat is de blok DJ Naomi. Ja, Naomi, je hoorde dit nieuws. Hoe voel jij je erbij?
1: Ik ben hier zo erg van geschrokken. En vooral ook heel verdrietig en heel boos. Ja.
0: Dat begrijp ik.
1: Ja, geen woorden voor eigenlijk, ja.
2: Heb je dan meer angst voor in Nederland? Of is er meer angst?
1: Ik heb het gevoel dat sowieso homofobie, haat tegenover de queergemeenschap, dat groeit de afgelopen jaren. Ja. Dat is echt gegeven. Maar ik moet ook weer zeggen dat ik niet extra bang ben hierdoor. Omdat dit is slechts een uiting van iets wat er al de hele tijd was. En daarnaast, kijk, ik ben zelf queer. Mm-hmm. Ik val op verschillende genders. Maar voor mij is alsnog, ik ben alsnog een cisvrouw. Dus stel je voor, je bent een transvrouw, heb je het zoveel moeilijker.
2: Wat is een cisvrouw, sorry?
1: Dus dat betekent dat ik eigenlijk biologisch als een vrouw geboren ben. En ik voel mezelf ook vrouw. Mm-hmm. Maar stel je bent een transvrouw, dus dan ben jij geboren, sommige mensen zeggen, in het verkeerde lichaam. Dan heb jij een veel moeilijke positie in deze wereld. Dus ik hou me meer vast voor de rest van mijn queer gemeenschap. Ja.
0: Ja, maar wat jij net ook al zei, ik zei het zelf ook, de haat wordt de laatste jaren groter.
2: Ja, waar merk je dat aan?
1: In de VS zie je het bijvoorbeeld heel erg. Voornamelijk hoe er naar de transgemeenschap gekeken wordt. Mm-hmm. Mensen worden uitgesloten van sporten. Het geweld op straat groeit. Het geweld online groeit. Steeds meer mensen durven zich niet meer uit te spreken tegen homofobie. En dat is juist hetgene wat we wel moeten doen.
2: Ja, ik vind het wel echt erg om te horen. Ja, ik ben... hetero. En ja. Het is een soort van nu jij dit zegt en Chanel ook, denk ik echt van, hé, maar waar ben ik dan al die tijd geweest? Het is een soort echt een blind spot voor mij waar ik helemaal niet, ik ben er eigenlijk helemaal niet
0: mee. Ik denk dat ik meer genormaliseerd bezig word.
2: Maar wat zou ik iets kunnen doen om...
1: Zeker.
2: Wat zou kunnen, ik voel me gelijk heel erg geroepen van wat zou ik kunnen doen om...
1: ik ben blij dat je dat voelt.
0: Een hetero man niet belangrijk. Een keer vraagt.
1: Nee, maar dit is heel belangrijk. Ik denk het gaat om uitspreken, maar ook als we denken aan je veilig voelen. Naar Pride gaan is iets wat al best wel spannend kan zijn. Zeker voor queer mensen, mm-hmm. Zeker voor trans mensen. Maar 70 in numbers, dus dat betekent hoe meer mensen zich uitspreken, hoe meer mensen gaan, hoe veiliger wij zijn. Dus ook al ben jij niet queer, als jij een goede ally wil zijn, dan ga je daar staan met je bek.
0: Ik vind, ja, je zegt het zo goed. Ik ben er zelf een beetje bijna stil van. Jij zou zeggen, het is juist nu extra belangrijk na zoiets...
1: Ja.
0: Om Pride te gaan vieren en daar met z'n allen te zijn. En ja. Te laten zien, we staan sterk samen.
1: Precies, en ook te beseffen wat Pride eigenlijk is. Hè? Want we hebben het nu over bijvoorbeeld een 1 augustus Candle Parade, een feest. Mm-hmm. Iedereen denkt aan glitters, maar Pride is eigenlijk een protest. Dat is ontstaan mm-hmm. uit een protest omdat wij als gemeenschap, zeg maar, ons zijn werd niet erkend. Dus er is terug gaan protesteren. Komt ooit uit New York, daar heb je de Stonewall Riot. Er zit een hele geschiedenis achter. Dus als je daar gaat staan en feest wil vieren, dan hoop ik dat je dat ook laat zien in wat je post. In dat je je uitspreekt wanneer je dingen voorbij ziet komen. En sorry, ik ga het ook zeggen, wat je stemt.
0: Ja, nou, daar heb je helemaal gelijk in.
1: Ja.
2: Hoe bedoel je wat je stemt?
1: Dit is gevaarlijk gebied. Dit is gevaarlijk terrein.
2: Als iets wordt gezegd en dan valt om, moet ik het toch...
1: Ik denk, alle keuzes die jij maakt, daarin moet je altijd een minderheidsgroep meenemen. Dus als jij voelt van, ik ben een heteroseksuele man, dan zijn er bepaalde privileges die jij hebt. En een van de dingen die wij kunnen doen is stemmen. Dus als ik bijvoorbeeld ga stemmen, dan doe ik dat altijd met in mijn hoofd en in mijn hart. Mensen die zelf geen stem hebben, mensen die het zwaar hebben. En dat is ook grotendeels echt wel de queer community. Dus heel belangrijk om altijd aan ons en hen te blijven denken.
2: Naomi, heel iets anders. Ja. Jij zei net off-air van, er is wel echt iets heel belangrijks wat ik wel echt wil meenemen.
1: Ja. Klopt. Ik merkte online dat heel veel mensen, wanneer ze het hebben over wat er gebeurd is, en voornamelijk de dader in Berlijn.
0: Mm.
1: Dan hadden ze het over islamistisch terrorisme eigenlijk. Dus je merkt, er zijn mensen die of praten het goed, zeggen, nou ja, de queer mensen mogen eraan. Of er zijn mensen die gaan onder het mom van onze gemeenschap beschermen, gaan ze vervolgens islamofobisch zijn. En ik wil heel erg duidelijk zeggen van, homohaat, homofobie, queerhaat zit in verschillende gemeenschappen. In fascisme, in extreemrechts. Bij sommige mensen in religie, niet alleen in de islam, maar ook in het christendom.
0: 100%.
1: En queer mensen hebben er nooit iets aan als jij moslimhaat gaat uiten. Daar hebben we niks aan.
0: Nee, ik denk ook dat het de taak is aan de media. Weet je, ik zie dit en ik heb natuurlijk ook 2017 meegemaakt met al die aanslagen.
1: Ja.
0: Ik vraag me af, waarom wordt nu islamistisch erbij gezet in plaats van extremistisch terreur? Want als het een christelijke man was, werd er gewoon extremistisch terreur gezegd.
1: Dat bedoel ik. Dus en het is performative allyship eigenlijk. Je doet alsof je geeft om de queergemeenschap. En je gebruikt dan een stok om een andere minderheid te slaan. Dat gaan we nu doen. Want het enige wat helpt tegen homofobie is dat bestrijden. That's it.
0: Ja,
2: ik vind het echt een mooi gezegd. Is er verder nog iets wat we gemist hebben, wat we nu moeten zeggen?
1: Ja, alles.
0: Alles.
1: Er valt zoveel te bespreken. Ja.
2: Oké.
0: Prachtig gesprek.
2: Ja, ik zeker weten. Ik wil je bedanken dat je hier was, Naomi. En we gaan ook gewoon weer muziek draaien.
0: Ja.
1: Ja.
3: Yo, mijn naam is Jay.

Als je een lange en stressvolle dag gehad hebben thuis, zeg even tegen je wifi of tegen je partner: ik heb de SBMG Latifa geluisterd. Ik denk dat ik wel even een manier heb om die maandag even goed af te sluiten. En over de liefde bedrijven gesproken. Zou jij naar een ander land verhuizen, duizenden kilometers verderop, voor de liefde? Ik vind dat wel een interessante vraag om te stellen aan jou.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vibes FM op TikTok.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen.

0: AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
1: Nieuwe baan, minder werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
0: Haal nu ook je taxipas bij rijschooloscar.nl.
2: It's complicated met Jay.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft wel kritiek. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog steeds niet onder controle en de strijd is nog zeker niet gewonnen, zegt hij. De brand is vandaag en afgelopen nacht niet groter geworden. Maar er zijn wel zorgen dat het vanaf morgen wel gaat gebeuren, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: Want dan nemen de temperaturen hier weer flink toe. Dan komt er weer een hittegolf. En ja, daardoor neemt het brandgevaar dan ook weer toe. Vandaar vandaag en de komende dagen dus echt met man en macht wordt gewerkt om dat voor te zijn en om zoveel mogelijk die brand al terug te dringen. En ja, verder gaat president Macron, die komt hier vandaag nog naartoe, naar het getroffen gebied, om daar met mensen, met politici te praten en ook met de brandweer.
0: Vanwege het vuur zijn in Frankrijk 220.000 mensen geëvacueerd. Ook de laatste twee verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. Eerder hadden twee minderjarige jongens zich ook al aangegeven. In de nacht van dinsdag op woensdag vorige week kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling in Nijmegen harde klappen en ook trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. In Malawi wordt ondertussen gezocht naar vier Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Dat is een tocht van 60 kilometer. En toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd alarm geslagen. Verschillende teams zijn nog steeds aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog steeds niet gevonden. En Rome wordt geteisterd door toeristen in golfkarretjes en tuk-tuks. Volgens de Romeinen rijden er veel te veel van die wagentjes in hun stad rond, ziet onze correspondent Angelo van Schijk.
2: Mensen klagen omdat die dingen zo hard gaan, zegt deze winkelier in de wijk Monti, vlakbij het Colosseum. Ze hebben geen respect voor voetgangers. Je kan hier in de wijk niet meer fatsoenlijk lopen.
0: En ook taxichauffeurs zijn er helemaal klaar mee.
2: Er zijn geen regels voor die dingen, zegt taxichauffeur Giovanni. En omdat er geen regels zijn, kunnen ze doen en laten wat ze willen. Werken wanneer ze willen, mensen oppikken wanneer ze maar willen.
0: Maar volgens de Nederlandse eigenaar van het tuk-tukbedrijf in Rome is daar niet van waar. En moeten de karretjes aan strenge regels voldoen. Het weer vanavond alleen in het oosten nog kans op een klein buitje. Morgen volop zon, in het oosten wel wat meer grijs. De temperatuur gaat dan ook weer omhoog. 25 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
3: En verhuizen voor de liefde, durf jij het aan?

0: En verhuizen voor de liefde, zou jij dat aandurven?
1: Noorden en Chanel.
0: Al het leven achter je laten hoe je dat nu kent. Je plekken waar je je eten haalt, je vrienden, je familie. Achterlaten om met je liefde van je leven naar een ander land te verhuizen. Chanel, zou jij dat kunnen?
2: Nee, ik vind dat ook een beetje een gestoord concept.
0: Waarom vind je het gestoord?
2: Omdat alles achterlaten voor één persoon. Ik zou het gewoon echt niet kunnen. Maar dat komt ook een beetje door de baan die jij en ik hebben, weet je?
0: Ja, ja.
2: De soort radio die wij maken kan alleen in Nederland op deze manier.
0: Ja, kijk, de moeder van mijn kind, Shanna, die gaat over een paar weken voor een langere periode naar Curaçao om het huis af te maken. En precies wat jij zegt, radio. Ik heb gecheckt, kan ik daar radio maken? En omdat het hier uitgezonden wordt en noem het allemaal maar op. Maar dat kon niet. Dus dat is al een ding. Ja, als ik meega, dan ben ik gewoon mijn baan kwijt. En je inkomsten kwijt.
2: En je carrière.
0: Kwijt.
2: Je
0: carrière, ja, dat is dan weg. Dus dat is zeg maar voor mij iets waardoor dat al niet gaat. Maar Melissa, die liet het volgende weten in de NPO Luister app.
3: Ja, ik heb het gedaan. Ik ben vanaf Rotterdam naar Zaandam verhuisd. Ja, man.
0: Ja, is natuurlijk ook gewoon een dingetje. Gewoon binnen,
2: gewoon binnen
0: Nederland. Maar ik bedoel nu even gewoon echt naar een ander land. Dus dat je ook gewoon echt je familie niet meer ziet. Je dingetje. Gewoon wat ik je zeg, ik ben heel erg gehecht aan waar ik mijn eten haal, bijvoorbeeld.
2: Ja, routine, dingen. Stel je voor, je kan niet meer bijvoorbeeld naar de Fatke in Den Haag.
0: Ja, maar letterlijk, dat is wat ik het meest mis in het buitenland.
2: Ja, dat
0: hè?
2: Heb ik ook altijd. Iedere keer
0: het is echt grappig dat jij dat ook hebt. Ja, het is echt grappig dat jij dat ook hebt. Het was letterlijk mijn eerste eten wat ik had na expeditie. Maar zometeen gaan we dus met iemand bellen.
2: Die gaat verhuizen naar het buitenland voor de liefde.
0: Duizenden kilometers verderop wonen.
2: Oh, ik vind het heel knap dat ze dat kan. En ik vind het heel mooi dat het bestaat, zulke vormen van liefde.
0: Ja, en het liefdesverhaal is allemaal begonnen bij Snapchat.
2: Wat?
0: Ja, hoe dat zit, dat hoor je zometeen.

0: zou jij kunnen verhuizen voor de liefde naar een ander land?
1: Nordin en Chanel.
0: Het is iets wat ik persoonlijk afvraag. De moeder van mijn kinderen die gaat voor een langere tijd naar Curaçao verhuizen. Ik kan niet mee, want mijn werk is hier. En ik heb dit en ik heb dat en ik heb verplichtingen. En ik weet niet of ik alles kan achterlaten. Maar ik vraag het ook aan jou. Zou jij voor een ander kunnen verhuizen? Voor een ander voor de liefde kunnen verhuizen naar een ander land?
2: Ja, Tanisha die dropt in de NPO Luisterapp. Ik zou het niet kunnen. Maar Dylan die gaat zelf verhuizen naar Turkije. Want zijn verloofde heeft daar een baan gekregen. Ja. Dus het is verdeeld.
0: Ja, dat zijn dus allemaal gevoelens die je dan hebt van zou ik het kunnen, zou ik het niet kunnen. Er zijn natuurlijk heel veel excuses om het niet te doen. Maar Julia, jij gooit al die excuses overboord en jij gaat het wel doen. Jij gaat namelijk naar Curaçao verhuizen voor de liefde.
3: Ja, klopt inderdaad.
0: Even, hoe is jouw relatie begonnen?
3: Het was vorig jaar maart, was ik voor het eerst eigenlijk op Curaçao. En was met mijn vriendinnen en we zaten bij een beachclub. En ik zag een leuke man zitten. Dus een vriendin van mij die had stiekem een Snapchat gemaakt van mij, zeg maar. Ik zei van, doe even alsof je mij filmt, dan moet je hem even filmen.
0: Oh.
3: En daar is het eigenlijk begonnen. En ja, ik ben hem daarna eigenlijk niet meer tegengekomen. Dus ik had zelfs nog Tinder gedownload en zo, maar ik ben hem niet meer tegengekomen helaas.
0: Je was echt naar hem op zoek.
3: Ja, ik dacht van, deze moet ik vinden, maar ja.
0: Hoe heb je hem gevonden dan?
2: Ja.
3: Nou ja, ik kwam terug in Nederland en toen, die vriendin van mij die volgde zeg maar die tent waar wij lagen, die volgde dus op Insta. En precies op het moment dat wij terugkwamen in Nederland, postte zij dus een filmpje van hem, dat hij zichzelf voorstelde als de bedrijfsleider van die...
2: Ah.
3: Dus ja, toen stuurde ze dat naar me door. Toen zei ze, joh, dit is toch die man? Toen dacht ik, oh my god, ja, dat is hem. Dus ik ben hem toen gaan volgen op Insta. En ik dacht, ja, misschien heeft hij me wel niet eens herkend. Dus ik zei ook van, beetje jammer dat ik het nu pas weet. Toen zei hij van, dat je wat nu pas weet? Dus ik zei, ja, dat je daar werkt. Toen zei hij, maar we hebben elkaar toch wel gezien. Dus toen dacht ik, oh shit, daar hebben we
0: wel
3: gezien.
0: Hij weet dus wel wie je bent. Dat was misschien wel gewoon liefde op het eerste gezicht.
3: Maar ja, dus hij zei ook van, ja, ik was gewoon aan het werk. Dus ik vond het niet zo professioneel om naar je toe te gaan. En toen zijn we eigenlijk een beetje begonnen met praten. En toen, echt voor 2 maanden lang. En toen zei ik eigenlijk voor de gein van, wanneer boek je een ticket? En toen appte die ineens, ik ben er over 2 weken.
2: Maar wat was het moment, weet je, jullie zijn verliefd geworden, jullie hebben een relatie gehad. Wat was het moment dat je dacht van, Nederland kan me niks schelen, ik ga verhuizen naar Curaçao?
3: Ja, we hadden van tevoren een beetje afgesproken van oké, in januari gaan we kijken van hoe of wat. En ja, in onze situatie is het voor nu gewoon iets voor de hand liggender dat ik die kant op ga. Want ja, ik ben ondernemer en alles wat ik hier doe, ik heb mijn eigen evenement.
2: Maar ben je niet bang om alles te gaan missen en dat je heimwee krijgt? Hoe reageert die omgeving?
3: Ja, ze zijn allemaal wel heel blij voor, maar ze gaan me zeker missen. En ik ben ook wel echt een familiemens, dus in dat opzicht, ja, ik ga het gewoon proberen. En aan de andere kant, ja, een vlucht. Ik ben ook met een halve dag ben ik weer in Nederland, dus ja.
0: Je staat er heel relaxed in. Je hoort aan Chanel en mij allemaal angst en je hebt dit en je hebt dat en je hebt zus en je hebt zo. Omdat we dat waarschijnlijk op ons eigen op onszelf reflecteren. Maar het is best wel een bijzondere stap die je maakt. Je laat gewoon alles achter en je springt gewoon het diepe in.
3: Ja, klopt. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik heb altijd wel zoiets van, ik heb liever spijt van iets wat ik heb geprobeerd en waar ik voor ben gegaan, dan dat ik achteraf denk van, had ik het maar gedaan.
0: Ja, als je nou naar iemand advies kan geven die nu luistert en in deze situatie en die ook denkt, ja, misschien wil ik wel, misschien wil ik niet. Wat voor advies zou je dan geven?
3: Ja, volg gewoon je hart en ga niet per se van het slechte uit, maar kijk ook van, wat kan er wel goed gaan? Dat is eigenlijk mijn tip. Dat doe ik eigenlijk altijd. Dus dit keer ook.
0: Julia, dankjewel voor het delen van jouw verhaal. En heel veel geluk op Curaçao. En,
3: dankjewel.
0: Tot nooit meer ziens dan, hè? Nee.
3: Ja, echt.
2: Doei!

0: Het is CSB en Lil Kleine en Norden. Vandaag gaan we het even helemaal anders doen.
1: Oké.
0: Ja, want Wef die is aan het genieten van de vakantie. Dus ik dacht, ja, waarom Wef's wilde weetjes? Ik ga gewoon iets meenemen wat ik normaliter in mijn eigen show doe.
1: Oh jee. Oh jee.
0: Dus het wordt een beetje chaos, het wordt een beetje lachen, het wordt een beetje gieren, brullen en je wint natuurlijk een leuke prijs.

0: Ja, Noordin.
1: Wat gaat er nou gebeuren nou dan?
0: Ja, kijk, rondom het einde van de show word ik altijd een beetje melig, weet je. Ik lach om veel dingen. En als jij als Phonics-luisteraar mij het hardst laat lachen, dan win jij de Phonics-goodies. Zo simpel is het.
2: Noordin en Chanel.
3: Phonics!
1: We moeten jou laten lachen. De Phonics-luisteraar moet, en dan, hoe dan? Met de mop? Wat met de vondelijke deden van die moppen? Of?
0: Nee. Kijk, in het weekend maak ik samen met de Phonics-luisteraar een top 5. Oh. Niet van de beste dingen, maar van de vreselijkste en grappigste dingen. En vandaag hebben we weer een specifiek thema. Het vreselijkste verjaardagscadeau dat je aan je moeder kan geven.
1: Oeh.
0: En weet toch, dit is
1: dus we maken een top 5 met elkaar.
0: Ja.
1: Van 5 allerverschrikkelijkste dingen die je aan je moeder kan geven.
0: En het moet natuurlijk een beetje grappig zijn, weet je. Het antwoord dat ons het hardst laat lachen, die wint de Phonics Goodie. En we geven ook altijd een paar voorbeelden aan de luisteraars, zodat ze een beetje in de stemming komen. Noordin, heb jij een suggestie? Ik zie hem, al lachen. Wat? Vertel.
1: Nee. Wat is echt het allerverschrikkelijkste wat jij aan je moeder kan geven? Ik weet wel nog een keer. Mattie van mij heeft een tosti-apparaat aan zijn moeder gegeven.
0: Voor de verjaardag?
1: Ja, dat vond ik wel heel erg. Ja. Die heeft een tosti-apparaat. Een tosti-apparaat aan zijn moeder gegeven toen hij nog thuis woonde.
0: Lekker koken van mijn mam.
1: Ja, dat was een beetje. Maar jij wil wel wat spijzeren.
0: Ja, nou,
1: toch?
0: Ik zat zelf te denken aan een vibrator.
1: Nee!
0: Ja, je kijkt altijd zo zuur naar papa, weet je. Dus ik dacht, ik help jullie een beetje.
1: Zo'n mooie schommel.
0: Eentje met allemaal kanten, een bunny. Nou, maar ik denk, dit is misschien niet het grappigste. Ik denk dat jij die nu luistert het veel beter kan.
1: Oh, ik heb een erge.
0: Oh, vertel.
1: Ja, van die spiegels voor de slaapkamer.
0: Oh mijn god. Oh. Oké. Nou, wij zijn in shock. Pak je NPO-luisterapp erbij. Je weet, je kan een berichtje typen. Maar een spraakmemo is natuurlijk het makkelijkst en het leukst voor ons. Dus als je die Phonics Goodie wil, stuur dan de vreselijkste, maar ook grappigste dingen die jij je moeder kan geven voor de verjaardag.

0: The Eagles en Louis Vos.
1: Noorden en Chanel.
2: Phoenix.
3: Ja, we hebben weer een top 5 van niet de beste dingen, maar de vreselijkste en grappigste dingen die je aan je moeder kan geven voor de verjaardag. En er zijn me toch wat dingen binnengekomen in de NPO Luister-app.
0: Ja, het is echt ongekend. We maken gewoon een top 5 van de verschrikkelijkste dingen. Lindsay die zegt een weegschaal.
3: Ik begreep hem nog niet. Ik dacht, oh, voor het koken, weet je.
0: Ik denk
3: maar
0: dat
3: nee.
0: Mijn moeder er ook echt niet blij mee zou maken. En dat is, mijn moeder is helemaal niet, moet al helemaal niet struggelen over haar gewicht. Maar zolang ik leef, vindt ze dat ze niet op gewicht is. Ik heb haar nog nooit gehoord van, ja, dit is hier ben ik tevreden mee. Ze altijd, moet dat een half kilootje af? Moet een kilootje af? Moet 400 gram dit? Bla, bla, bla. Altijd maar daarover.
3: Ja, dan is het toch het perfecte cadeau. De weegschaal.
0: Ja, alleen misschien zegt het volgende.
4: Mijn moeder was een beetje prikkelbaar in verband met mogelijke overgang. Dus toen ze jarig was, hebben we er een cactus gegeven. Omdat ze zo lekker prikkelbaar is.
3: Ja, dit is de memo van Roos.
0: Oh, heb ik gekeken.
3: Maar cactus zo overgang. Ah, oh, ik weet het niet
0: ik
3: hoor.
0: Ik vind hem moi.
3: Oh, je vindt hem moi.
0: Ik vind hem moi.
3: Je vindt hem moi.
0: Ik vind hem moi.
3: IE stuurt een playborstel.
0: Oh mijn god.
3: Een playborstel. Kan je lekker mijn kak oprijmen, man?
0: En dan Lemski?
5: Ik geef haar een bezem. Als ik haar moeder, daar niet van. Maar ja, het kan ook als zeik zijn. Elke moeder toch? Soms? Af en toe?
0: Een bezem. Een bezem.
3: Oh, wat erg. Andy stuurt een doos met aarde. Weet je waarom?
0: Nou?
3: Dan kan ik zeggen dat ik er een stukje land heb gegeven. Oh, wat erg. Nou, Norne, nu moeten we met elkaar bepalen.
0: Ja, ik vind toch, ja, nu ben ik misschien een zeikerd. Ik vond toch die van jou het kutst, hoor.
3: Die van...
0: Die vibrator.
3: Die van mij was het... Ja, nou ja, het was een voorbeeld,
0: echt,
3: hè. Het was zo'n voorbeeld.
0: Dat vind ik echt het... Dat vond ik nu echt het... Stel je voor dat je een vibrator aan je moeder geeft.
3: Weet je wat, Norin? Dat wil morgen gewoon helemaal iets anders.
0: Ja, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het een leuk einde, maar er moet wel een gereld worden.
3: Oké, morgen...
0: Ik vind wel creatief. Een stuk aarde, cactus. Ik vind het wel creatief. Weegschaal. Ik wil gewoon dan echt... Gewoon,
3: ja, weet je, dan
0: echt
3: dan...
0: gewoon de schandaligste dingen.
3: Dan gaan we het morgen hebben over de vreselijkste reden... Waarom je kan vreemd gaan. Of het vreselijkste excuus. Die werkt altijd goed. Daar komen mensen echt met leuke antwoorden.
0: Ik ben heel benieuwd. Zometeen is het tijd voor de blok als je wil weten wat in jouw stad gebeurt. En natuurlijk een lekkere muziek.

0: te rijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Ben je gezakt? Bij Rijschool Oscar krijg je je herexamen helemaal gratis.
2: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je

0: Luister-app.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Nieuwe baan, minder werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
1: Sidney Cabral, Cabral! Ja! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
0: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi, jij bent weer ingetuned bij de blok. Dit is Joey Dweffilé met Rihanna.

artiest, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

0: hele, hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij...
1: De Blok!
0: De show met verhalen uit jouw stadje. En zoals Nam daarnet zei, ook een beetje Sensa. Ja, ja, en vanavond gaan we weer grabbelen voor de Artist of the Week. Maar eerst. Weet je, we betalen steeds minder met contant geld. Maar als jij nog wel eens briefgeld in je handen hebt... Nou, dan kijk je wel eens naar een gezicht, want dat staat op je briefje. Hè? Nou, binnenkort ga je nieuwe gezichten zien op je geld. Want de Europese Bank heeft besloten om nieuwe designs te maken. En jij kan stemmen wie of wat je erop wil hebben. Bijvoorbeeld een ijsvogel kan je opstemmen of Beethoven. Nou, hartstikke leuk dat wij iets van een C hebben hierin. Maar wat nou als je echt alles mocht kiezen? Dus je zou bijvoorbeeld Nijntje erop kunnen zetten. Je zou Kabouter Buttplug uit Rotterdam erop kunnen zetten. Of Frenna. Ik zeg maar wat. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jij op je biljetjes zou willen zien. Laat dat me even weten in de NPO Luister-app. Wie of wat moet er op jouw briefgeld komen?

0: ik zag het is net.
1: Kevin en Jade Lauren door je speakers met Trust. Even kijken. Da-di-da-di-da-di-da. Ja.
2: The Block met Naomi.
1: Ik vroeg net aan jou, wie of wat moet er op jouw briefgeld komen? Ja, je hebt hier namelijk een C in, want de Europese Bank heeft besloten om nieuwe designs te maken. Nou, je kan kiezen uit een aantal dingen, zoals een ijsvogel of Beethoven. Vind ik zelf eerlijk gezegd allemaal niet zo spannend. Dus ik dacht, weet je, we laten die fantasie er even gewoon lekker op los. Wat nou als je alles mocht kiezen? Nou, dan kun je me de NPO Luister-app laten weten wie of wat er op jouw briefgeld moet komen. En Leroy zei ja, ik wil wel een foto van mezelf erop. Leroy, same. Snap ik helemaal. Ja, Kim die heeft het over wiet, klompen en een molen. Past lekker bij ons kikkerlandje. Dat is waar, dat is lekker in thema. En Miranda dacht, weet je, we blijven in het Nederlands thema. Zij wil graag André Hazes op haar briefgeld. Vind ik ook leuk. Diallo zegt, goedenavond Naomi. Goedenavond Diallo. Hey, ik zou zeggen, veel meer mogelijk neutraal houden. Dus hij wil liever gebouwen of bergen en zo. Dat zou hij wel op zijn biljet willen hebben. Maar mensen of helden, ja, dat liever niet. Snap ik. En Nanda, die vindt ook iets.
3: Ik vind persoonlijk dat het Vanix-logo erop moet komen te staan.
1: Oh! Nanda, ik vind het Vanix-logo vind ik echt het allerleukste. Want dan straks kent heel Europa Vanix. Dat is toch geweldig. Nou, nu ben ik vooral blij dat jij ons kent, dat jij Vanix kent en dat jij nu luistert. Weet dat de NPO Luister-app altijd open staat. En zometeen staat die open voor een verzoekje. Welke summertune wil jij zometeen horen op de blak? Je kan het maar alvast laten weten in de NPO Luister-app.
2: Hey, het is DJ Roffa.

Ja, je hoort het. Je bent nog steeds ingetuned bij The Block op deze mooie maandagavond in juli. Ja, de zon die leek even vertrokken te zijn, maar langzaamaan komt die weer tevoorschijn en kunnen we genieten van Summer 26. Nou, om extra in de zomerse vibes te komen, dacht ik, weet je wat? Laten we even een heerlijke summer tune draaien. En jij mag bepalen welke dat wordt. Dus, welke summer banger wil je zometeen horen door je speakers? Laat het me weten in de NPO Luister-app. En wie weet draai ik zo wel jouw verzoeknummertje.

0: request time. En vandaag staat helemaal in het teken van summer. Want ja, het is zomer. Morgen wordt het weer lekker warm. Overmorgen wordt het nog warmer. Dus jij kon me laten weten in de M-Show Luister App welke summer banger jij wilde horen. En Diallo, die zei iets.
1: Hey Naomi, summertime van Vibes Carter zou geweldig zijn. Ik hoop dat die het wordt. Ook door de Phoenix-luisteraars, dat die wordt aangevraagd, hoop ik.
0: Nou Diallo, ik hoop ook dat die het wordt. Zou die het worden?
2: Ja, Nicole, lekker leuk.

0: slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivol.

0: Wil KPN voor een beter internet.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound. It's complicated met Jay.

0: natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
1: VOAK Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit VOAK Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Sick, Kali Boy en nog veel meer. Noah die haalt nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
2: Honor the craving.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
1: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurt. Het is onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
0: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi.
3: Oh, wat gezellig. Je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen gaan we grabbelen voor onze Artist of the Week. Maar eerst Bad Bunny.

0: maakt me niet heet. Broederliefde. Ja, hier bij Funic supporten we natuurlijk altijd nieuw talent. En dat doen we hier on the block door elke week iemand te benoemen als onze.
1: Artist of the Week.
0: Ik heb hier namelijk een bak vol met ballen liggen. En in elk balletje zit de naam van een opkomende artiest die hier achter de schermen al door de keuring is gekomen. Dus dat betekent, wie ik er nu uitgrabbel, die persoon hoor je deze hele week op Funic. En die komt donderdag langs voor een interview en voor een live performance. Nou, hartstikke leuk. Maar wil jij nou ook de hele week gedraaid worden hier op Funic? Stuur dan even een mailtje naar mij op naomi@funic.nl met je tune. Oké, maar eerst, ik ga nu de bak met de ballen er even bij pakken. En zometeen ga ik de gelukkige winnen.

0: the Week.
1: Ja, en we gaan weer echt iets superleuks doen, namelijk onze nieuwe Artist of the Week loten. Ja, ik heb hier namelijk een bak vol met ballen liggen. En in elk balletje zit de naam van een opkomende artiest die hier achter de schermen al door de keuring is gekomen. En dan nu is het moment aangebroken om te gaan grabbelen. Grabbel, grabbel. Oké, ik pak een bal. Even kijken. Maak ik die bal nu open. Even kijken welke naam erin zit. Oh ja, laat ik even zien aan mijn producer Sanne. Ik kan je alvast verklappen. Het is een mannelijk artiest uit de Bijlmer die echt zijn emoties uit in zijn muziek. Nou, daar kan hij donderdag natuurlijk zelf veel meer over vertellen. En we gaan hem nu bellen. Hopen dat hij opneemt. Dat zou wel leuk zijn. Oh ja, de telefoon gaat over. Ik vind het altijd zo spannend.
2: Hallo?
1: Hallo, spreek ik met Ghost?
2: Ja, klopt.
1: Met Naomi van Phanix, hi.
2: Phanix, yo man.
1: Hey, we hebben hier net in de studio geloot wie onze nieuwe Artist of the Week wordt. Nou, en misschien heb je al een idee, maar dat ben jij.
2: Ja, zo.
1: Zag je het aankomen?
2: Eigenlijk niet, man.
1: Nee?
2: Maar, oh, God's blessing, weet je toch?
1: Ja, hoe voelt het?
2: Eerlijk zo, man. Echt waar. Ik heb lang gewacht op deze.
1: Oh, nou, dat vind ik fijn om te horen. Want ja, dit is eindelijk het moment. Deze week gaan we de hele week je tune draaien hier op Phanix. En donderdag kom je langs bij ons voor een interview en een live performance. Heb je er zin in?
2: Zeker weten, maar let's get it, man.
1: Nice, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: We zien je dus donderdag en we gaan je tune different de hele week draaien. Nu dus ook. Je mag hem zelf aankondigen.
2: I see. Ghost of Santos in the building door je speakers. En dit is different. Let's get it, man. Maar wat is different?

0: Beatrice and Ice Spice. Boy's a liar. On the block, met Naomi. Ja, als mensen te laat komen en ze gebruiken een smoes, vind ik dat echt super irritant. Nou, deze persoon, die deed het ook.
1: Ik had één keer een foto opgezocht van diarree op Google. En toen had ik het aan de conciërge laten zien, man. En toen zei ik, ja, ik had dit, daarom ben ik te laat.
2: Maar hoe lang was je dat te laat?
1: Ik denk 35 minuten, man.
0: Maar bij de conciërge mag het, vind ik. Maar wanneer is te laat komen nou echt respectloos? Is dat al na 5 minuten of pas na een half uur? Onze reporter Bradley checkt het in Rotterdam. Meer hoor je zometeen.

0: een foto opgezocht van diarree op Google. En toen had ik het aan de conciërge laten zien, man. Toen zei ik, ja, ik had dit, daarom ben ik te laat. Ja,
1: maar hoe lang was je dat te laat?
0: Ik denk 35 minuten, man.
2: Iedereen heeft wel zo'n vriend die altijd zegt, ik ben er over 5 minuten. Terwijl die op dat moment gewoon nog onder de douche staat. Maar wanneer wordt te laat komen nou disrespect? Is het 5 minuten, is het 10 minuten of is het een half uur? Precies met die vraag ging ik Rotterdam in. Ben je meestal op tijd of ben je eentje die altijd te laat komt?
0: Zo, ik ben altijd te laat, man. Ik ben buitenlander, toch?
2: Ja, maar komt dat omdat je buitenlands bent?
0: Ik zeg het wel, ik zeg je eerlijk, het zit wel in mijn bloed, man.
3: Ja, heel eerlijk, vroeger toen ik jonger was, was ik wel degene die vaak te laat was. Maar nu probeer ik eigenlijk altijd wel op tijd te zijn en desnoods gewoon iets eerder. Want ik weet wel wat voor impact het heeft als je te laat bent, weet je.
4: Meestal wel te laat eigenlijk.
2: En waarom dan?
4: Ik weet niet. Ik vind het in mijn hoofd, zeg maar, voordat ik ga klaarmaken, heb ik hele goede tijdmanagement. Maar op het moment dat ik, zeg maar, uit de deur moet, dan weet ik al gewoon, dit ga ik niet redden.
2: Of hoeveel minuten is dan te laat komen? 5 of een half uur of een uur?
0: Ik reken altijd met kwartiertje speling, man. Eigenlijk als je binnen die kwartier komt, ik zeg eerlijk, dan ben je wel gewoon altijd op tijd. Je weet toch, die Surinaamse kwartiertje toch niet.
2: Heb je vrienden die, zeg maar, ook vaak te laat komen? Of ben je, zeg maar, jij bent die guy, zeg maar?
0: Ik denk wel dat ik de trendsetter ben. En omdat ze al weten dat ik laat kom, komt iedereen te laat. Snap je?
2: Maar vind je het dan niet een beetje misschien disrespect naar hun tijd?
0: Nee, want ze weten dat toch? Het is al ingecalculeerd in de planning gewoon.
2: Als jouw matties laat komen, dan zou je dat ook niet erg vinden.
0: Nee, want niemand gaat later zijn dan ik.
3: Ja, kijk, als iemand 5 minuutjes later is, 10 minuutjes later, vind ik nog wel oké. Het is voor mij voornamelijk de communicatie. Als iemand het gewoon op tijd aangeeft van, joh, ik ga wat later zijn, kan je daar ook rekening mee houden. Maar als ik al op die plek waar we afgesproken zijn, en hij komt dan te laat zonder iets te zeggen, ja, dat irriteert me wel, man.
4: Ja, ik raak niet echt per se geïrriteerd als iemand te laat is. Ik denk meerdeels omdat ik zelf die bad habit ook heb. Maar misschien, wanneer ik me echt irriteer, is denk ik bij 2 uurtjes of zo. Ja, 2 uur is eigenlijk best wel lang, hoor. Dus ja, als advies zou ik zelf wel gewoon geven. Heb gewoon respect naar je vrienden en je partner. Wees gewoon op tijd. Zo worden hun ook wat gelukkiger in situaties. Dus is niet zoals ik.

0: narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcisten trekjes.
2: Maar wat is erger, de narcist of een egoïst?
1: Een narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Shakira and Burna Boy here by Phonix.
1: The Block met Naomi.
0: Onze volgende gast heeft afgelopen zaterdag een bizarre afstand van 60 kilometer gerend. Waarom hij dat deed, dat hoor je zometeen na.

0: slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
1: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.
0: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
2: This DJ and this DJ Fernando. Number love and number respect. Yeah. Beelzoek.

0: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
1: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
0: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen broederliefde, maar eerst Dave & Tams. Dit is Raindance.

0: Cheers, dit was Appelmint puur. On the block. De meeste mensen vinden 5 kilometer hardlopen al een flinke uitdaging. Maar voor onze volgende gast is niks te gek. De afgelopen zaterdag rende hij 60 kilometer in Rotterdam voor het goede doel. Dat is ongeveer net zo ver als van Rotterdam naar Amsterdam. Nou, hij rende niet door de stad, ook niet door het bos, maar hij rende 200 rondjes op dezelfde atletiekbaan. Vincent, welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Hey, laten we meteen even beginnen. Waarom 200 rondjes op dezelfde baan?
1: Ah, het moest een beetje een rare lange afstand zijn.
0: Ja.
1: En ik wilde graag de mensen konden aansluiten.
0: Ah, oké. Okay. En waarom wilde je dat zo graag de mensen konden aansluiten?
1: Uiteindelijk heb ik dit bedacht om geld op te halen voor het goede doel, voor Kika. Mijn schoonzusje heeft een tijd geleden kanker gehad. Dus uiteindelijk gelukkig helemaal hersteld. En ik heb haar kunnen helpen in de revalidatie. Maar we wilden toch nog wel wat terug doen.
0: Ja.
1: En een vriend van mij die kwam van ja, we kunnen voor Kika Chicago Marathon gaan rennen. En toen dacht ik, nou, 1 en 1 is 2. Maar alleen geld vragen vond ik geen goede optie. Dus ik dacht, ik ga iets geks doen waar mensen kunnen aansluiten en mensen bij elkaar brengen.
0: Mooi. En je zei net dat je schoonzus hebt geholpen tijdens het revalideren. Hoe zag dat er dan uit?
1: Ja, je moet gewoon voor je voorstellen dat het echt wel een hele heftige periode is. Ja. En ze was toen 16. Mm. En eigenlijk heel sportief, veel aan het sporten, veel aan het hockeyen. En op een gegeven moment kan je helemaal niks meer. Dus ja. Ik werk als sportfysio en ik heb haar toen uiteindelijk weer kon, een beetje geholpen met de revalidatie. En zijn we echt van begin tot eind van leren wandelen naar weer sporten gegaan. Dus dat was echt heel mooi, een heel intensieve periode. Maar we zijn ook wel dichter bij elkaar gekomen daardoor, dus dat is wel heel leuk. Het is echt een beetje mijn kleine zusje. Soms kon ze me ook wel slaan, denk ik. Maar nee, we hebben het heel goed doorlopen. En ik ben heel blij dat ik iets terug kon doen, want je staat toch een beetje machteloos.
0: Ja, en uiteindelijk ook dus vanuit daar heb je dit dus gedaan, afgelopen weekend. Hoeveel heb je uiteindelijk opgehaald?
1: De teller staat nu volgens mij op 8.500 euro.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik denk woensdag stonden nog op 2000 euro. Dus dit heeft er wel voor gezorgd dat we even een flinke boost hebben gehad. Dus super mooi natuurlijk.
0: Geweldig. Maar 60 kilometer, moest je daar niet echt keihard voor trainen?
1: Ja, ik train eigenlijk altijd consistent. Mm-hmm. Dus dit was, hoe gek het ook klinkt, gewoon heel erg leuk om te doen.
0: Ja. En hoe was het de mensen aan de zijkant die het zagen en aanmoedigen? Wat voor reacties kreeg je?
1: Ah, het was echt een mega gave dag. Iedereen die kwam aansluiten. En ik denk dat ik wel 100 verschillende mensen heb gezien die mee hebben gerend en zo. Dus ik heb geen enkel moment alleen gerend. Dus,
0: oh, wauw. Ja. Oh, dat is ook wel mooi.
1: Ja, zeker. Ik vond het ook helemaal niet lang duren.
0: Oh, dus, hoe lang duurde het?
1: Ik ben 5 uur en 18 minuten bezig geweest. Dus redelijk lekker tempo.
0: Zeker. Voor 60 kilometer. Toen maar. Hey, staat er al een volgende uitdaging op de planning?
1: Ja, ik heb een Chicago Marathon staan, dus dat is heel leuk. En volgende week komt er nog iets heel leuks op de planning. En we gaan waarschijnlijk een hele lange estafette doen rondom Nederland. Dus daarover meer, denk ik, dat zie je maandag denk ik wel langskomen.
0: Ja.
1: En eigenlijk, ja, ik verzin altijd wel iets doms. Meestal in december doe ik iets leuks. Ik ben de vorige keer naar rondje Texel gedaan. En het jaar ervoor van Rotterdam naar Breda. Dus ik denk dat ik die er wel een beetje in ga houden. Dat ik iets ga verzinnen in december.
0: Leuk, als mensen nu denken, oh, wat vindt het allemaal zeg, wil ik volgen. Waar kunnen ze dat dan zien?
1: Hey, ik deel mijn avontuur op Simply Run It. Mm-hmm. Op Instagram. En eigenlijk deel ik daar onder andere mijn eigen gekke avonturen. Maar zo nu en dan ook wat tips over sportfysio en blessurepreventie en dergelijke. Dus het is een beetje gewoon een ongefilterde versie van wie ik ben.
0: Leuk.
1: Ja, ik vind het wel leuk.
0: Ja, superleuk. Hey Vincent, heel erg bedankt.
1: Graag gedaan. En leuk dat ik er mocht zijn.
0: Zeker. En wil je nou ook nog geld doneren voor Kika? Dat kan onder andere op de actiepagina van Vincent. Check daarvoor de link op de FunX website.

0: stems door je speakers. Hier bij Funix. En je hoort er met Love Me, JJ.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, je hoort het, je bent nog steeds ingetuned bij The Block. Het is bijna 9:30 en dat betekent dus bijna request tijd. Dat is het moment dat jij bepaalt wat er hier bij Funix gedraaid wordt. Dus, waar heb je zin in? Welke tune wil je horen? Welke artiest wil je nu dat die je oortjes gaan blessen? Laat het me weten in de NPO Luister-app. En wie weet draai ik zometeen wel jouw request tune.

Happy. Your city.

0: Distinct en Morad. The Block met Naomi. Ja, we zitten nog steeds midden in de request. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan de blak gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister-app. En vanavond deed Keanu dat. Hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, je hoorde mijn request en je dacht, ja, deze tune moet ik horen. Waarom?
1: Ja, ik kijk er gewoon een hele goede zin van.
0: Ja?
1: Ja, dat is het eigenlijk.
0: Dat is het eigenlijk, want ja, we gaan zo naar Kevin luisteren. Wat vind jij van Kevin?
1: Ja, Kevin is de beste schepper van Nederland.
0: En waarom dan?
1: Nou, weet ik niet. Alles wat hij maakt, stikt me gewoon aan eigenlijk.
0: Ah, nice. En hou je ook een beetje van Rotterdam dan?
1: Ja, ik ben voor Feyenoord.
0: Ah, nou daar scoor je hartstikke punten mee, Keanu. Hey, hele goeie. We gaan je tune draaien. Fijne avond.
1: Dankjewel. Hetzelfde. Hoi, hoi.
0: Thank you. Dit is Kevin met Beautiful Life.
2: Ik kan niet fronten, ben de grootste in mijn city, hè. Ze vragen hoe ben je zo lit dan, hoe je city, man. Ik wil mijn rust, ik leg mijn hoofd neer op de titties, ja. Yeah. Bunch of Instagram, hoes hier in mijn tilly, hè. Yeah. Pak de Uber naar huis, stuur mijn tikkie, hè. Yeah. Ben nummer 1 gegaan, vanavond.

alles wat ik touch wordt legendary shit. Ze pakken voor mezelf, ik zei met daddy niks. Al die vertrouwen die ik terugbetaal aan Jiggy, yeah. Met mijn dieren op de ark, we zijn city, yeah. Ik liet mijn baard opeens staan, net als Diddy, yeah. Shout out naar Mo en Bra voor 7 van mijn Libby, man. Hey, als je millies wilt, denk aan

FM Juna Fresh en Serrano. Dit was Your Season. The Block met Naomi. Het moment is aangebroken waarop wij als Phoenix FM advies aan elkaar geven. Heb jij zelf een dilemma? Stuur dan een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lit is of juist echt helemaal. Ja, is het dit of is het shit? En vandaag met Romy uit Utrecht. Zij zegt, hi Naomi, mijn ex en ik zijn nu een paar maandjes uit elkaar. Tijdens onze relatie hebben we wel eens pikante foto's naar elkaar gestuurd en seksvideo's gemaakt. Ik heb die op mijn telefoon allemaal verwijderd, maar hij wil ze niet verwijderen omdat hij vindt dat niet hoeft, omdat ze ook van hem zijn. Ik voel me er ongemakkelijk bij dat hij die beelden nog heeft. Oeh. Romy vraagt zich dus af, is het lit of is het shit om intieme foto's en video's van je ex te bewaren? Nou, Romy, ik vind het echt een verschrikkelijke situatie. Ik vind dit echt, ik vind het echt niet normaal. Ik vind het echt niet normaal. Dit is nou een reden, vind ik, dat je iemands telefoon mag stelen. Of dat je mag hacken of zo. Dan vind ik dat je dat dus mag doen. Want dat jouw ex het normaal vindt om dat te houden, dan ben je echt knetten. Dus als de vraag is het lit of is het shit om intieme foto's en video's van je ex te bewaren? Is mijn antwoord, ja, dat is echt super. Ja, ik vind het echt niet kunnen. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt. Laat dat me even weten in de NPO Luister app. Dan bepalen we samen of het lit is of helemaal shit om intieme foto's en video's van je ex te bewaren.

Romy uit Utrecht. Haar ex wil de naaktfoto's en seksvideo's die hij samen met Romy heeft niet verwijderen. Omdat hij vindt dat ze ook van hem zijn. En dus dat hij de recht op heeft om die op zijn telefoon te houden. Romy vraagt zich daarom af. Is het lid of is het shit om intieme foto's en video's van je ex te bewaren? Ja, ik zei dat natuurlijk gewoon hartstikke shit. Maar je kon in de NPO Luisteraar laten weten wat jij ervan vond. Nora deed dat en die zegt ook. Ja, ze zegt shit, die foto's zijn misschien ooit vrijwillig gemaakt. Maar dat betekent niet dat je ze voor altijd mag bewaren. Ja, Kevin is er ook mee eens. Die zegt gewoon verwijderen. Waarom zou je ze überhaupt nog willen hebben? Dat dus. Dat is een beetje raar. Romy, volgens mij is jouw ex niet helemaal over jou heen. En Aisha zegt ook, ja, voor mij is dit echt een no-brainer. Zoiets verwijder je gelijk. Goor dat hij het niet wil doen. Super. Beter voor je dat het nu je ex is, girl. Ja, Aisha, I agree. En ook TV1 is het ermee eens. Die vindt dat je het gewoon moet verwijderen. Het is echt niet cool als je ex foto's bewaart. En ook Diallo, ja, die zegt het is grote. Ja, zij heeft wel een probleem. Want dat hij het een ander laat zien, ja, dat heeft hij toch nooit meer in het privé in het leven. En dat vindt hij gewoon hartstikke. Oftewel, er is geen twijfel over mogelijk. Er is geen twijfel over mogelijk. Dit is echt hartstikke. Ja, dit is echt super shit. We zijn weer lekker eensgezind van XFM. En het is bijna 10 uur. A.k.a. het einde van de blok voor vanavond. Maar don't worry, Vanix gaat nergens naartoe. Vanix 5 zit voor je klaar. Heel wat goede tunes. En ik hoor je later.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean and Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets caribbeanafrofestival.nl.

0: funix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
2: Funix Afro, de heetste afrobeat en amapiano.
3: Funix Afro.
2: Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
1: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
0: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes luister je nu via de NPO Luister-app.
2: It's coming!

0: tijd via funnix.nl/nieuws.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand woedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Zaterdag 1 augustus. Rotterdam Caribbean en Afro Festival. Het multiculturele Caribbean, Latin en Afro-event voor het hele gezin. Meer dan 20 optredens, DJ's, een food corner, Kids World en een tropical market. Locatie Zuiderpark, Rotterdam. Check voor info en tickets CaribbeanAfroFestival.nl.

Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstof...

plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen.

strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bonnetjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een derde persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.